0: is 105. Het is 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file, schrijft de BBC. Een Britse lokale politicus riep de hulpdiensten op in actie te komen, omdat hij hoorde van een vrouw die al 8 uur vast stond. 1 persoon raakte uitgedroogd en werd met een helikopter geëvacueerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Gisteren was het de warmste junidag ooit in Engeland. In het zuiden werd de maximumtemperatuur van 36,1 graden gemeten. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat ze hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersvoorspellingen zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Het is nog niet duidelijk of mensen met een kaartje voor vrijdag of zaterdag hun geld terugkrijgen. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Elon Musk is geen biljonair meer. Hij bereikte die grens 12 dagen geleden, maar zijn vermogen is volgens Bloomberg weer iets gedaald. Dat komt doordat de aandelen van zijn bedrijf SpaceX flink zijn gekelderd. Musk is ondanks zijn vermogensverlies alsnog de rijkste mens ter wereld. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: doen. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.
0: Want ik

0: that. Dit is 105. Het is 3:00.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onbekend. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland in zee. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld in Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. Hardstyle-festival DEFCON 1 in Binninghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlandse elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden rond de 30. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival Defcon 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt dat het niet verantwoord is vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigt als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer. Vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 graden in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden een stuk minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paard dus ga je mee naar de Costa. Ik wil zwemmen in mijn zones.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en bases niet openstelt voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik-Ido-Ambacht in Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik-Ido-Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstylefestival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder. Het weer, vannacht helder. De temperatuur ligt nu rond een graad of 20. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De bevingen waren gisteravond rond 6 uur lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. Gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, dat blijft ook de hele dag zo. Het wordt 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix.

0: ook andere vestigingen zijn getroffen. De fraude kwam eind vorig jaar aan het licht na een melding van een klokkenluider. De betrokken gemeenten zeggen de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. Twee auto's zijn gisteravond op de Amsterdamse Vaart in Haarlem met elkaar in botsing gekomen. Door de klap raakten beide auto's flink beschadigd, maar niemand raakte gewond. De weg was tijdelijk afgezet voor de afhandeling van het ongeval. En de hitte is ook vandaag al vroeg goed merkbaar in onder meer Haarlem en Heemstede. Het KNMI houdt tot zeker vrijdag code oranje aan. Scholen, vervoerders, zorginstellingen en andere organisaties nemen daarom extra maatregelen. Terwijl inwoners verkoeling zoeken aan het strand, op het water of in de schaduw. Deze man zocht verkoeling op zijn boot aan het Spaarne.
1: Het water verkoelt gewoon. Dus ja, wat dat betreft goed vertoeven. Zeker als er nog een beetje wind opsteekt af en toe.
2: En hoe kijkt u dan naar de komende dagen dat het zo blijft of misschien nog wel warmer wordt?
1: Maakt mij niet uit. Nee, ik heb vroeger veel in het buitenland gewerkt met graden, nou ja, 45 graden heel gewoon. Dus hier kijk ik ook niet meer van op. En ik vind het wel leuk eigenlijk.
0: Winkeliers merken dat de warmte voor extra drukte zorgt. Onder meer bij barbecuevlees, salades en de ijssalons doen het natuurlijk goed. Het advies blijft om genoeg water te drinken en de heetste uren van de dag zoveel mogelijk te mijden.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor tienduizenden doden in Venezuela na twee aardbevingen. Die waren gisteravond in zee. In de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, en dat blijft de hele dag zo. Het wordt zo'n 25 tot 37 graden.
4: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee aardbevingen kort na elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Op het moment van de bevingen waren er veel mensen thuis of onderweg, zegt correspondent Nina Jurna.
4: Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
3: De tweede beving in Venezuela was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese bases. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Henrikido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. En de verdachte tiener die komt ook uit Henrikido Ambacht. En de eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat wel veel weerstand bood.
5: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg.
3: De komende nacht om 1 uur speelt Oranje tegen Tunesië. En als Nederland eerste wordt in de pool, dan is de volgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer nog. Het is een droge en zonnige dag. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot lokaal 37 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. En komende nacht wordt het de warmste nacht ooit waarschijnlijk, zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
6: 105.
2: Bob Evers.
7: Goedemorgen, het is donderdag vandaag. Hoofd koel en de voeten warm.

Streisand uit de jaren 80 en Woman in Love. Ik zeg een hele goede morgen. Een hele goede donderdagmorgen, moet ik zeggen. Zo. Haarlem 105 in bedrijf. Hitte en stressbestendig, zeg maar. Komt zo vanaf mijn licht een beetje wat stelt. Ik denk, nou ja, dan blijf ik daar maar even een beetje uitwapperen, zeg maar. Maar goed, zitten we weer. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Haarlem 105 van Haarlem Heemstede Bloemendaal met het dagelijks ochtendprogramma tot aan 10 uur. Ook op deze donderdag. Het is vandaag 25 juni. Jawel. Niet met collega Benito van Amersfoort. Die is aan het genieten, neem ik aan, van een welverdiende vakantie. Doet hij tot half juli, geloof ik. Dus tot die tijd vullen we dat even anders in en vangen we dat allemaal even op. Tot 10 uur het ochtendprogramma met muziek, nieuws, informatie, weerverkeer en wellicht nog wat meer.

Goedemorgen, Haarlem 105 vanuit de hoofdstad van Noord-Holland op deze donderdagmorgen. De muziek is hit en stressbestendig. Of wij zijn, ja, dat zal blijken natuurlijk. Als we 10 uur halen, dan kunnen we opvegen. Ja. Goedemorgen, tot 10 uur, het ochtendprogramma.

Wham! George Rain Rule natuurlijk. En I'm Your Man uit de hoofdtijdagen van de formatie natuurlijk. Vandaag de dag, vandaag de donderdag.

0: Nothing at all, Bruno Mars, de Lazy Song. Het enige geluid wat in muziek in de oren kan klinken, anders dan de muziek zelf, is het geluid van een werkende airco.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Zeker met deze dagen en in deze periode natuurlijk. Ja. Hoofd koel, voeten warm, ze hadden van vol tot aan 10 uur. Met muziek, nieuws, informatie, weer, verkeer en wellicht nog wat meer. En muziek uit

Close the Fire hoorde je en The Stepping Stone. Hier op deze donderdagmorgen op Haarlemwolders 5 vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Het loopt richting 7:30. Dat betekent zo meteen tijd voor het Haarlemwolders 5.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Bij een steekpartij aan de Conradkade in Haarlem is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het incident gebeurde bij de boot voor asielzoekers en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en spreekt met getuigen. Honderden mensen hebben gisteravond de eerste editie van het Harbor Festival in de haven van Heemstede bezocht. Bezoekers genoten van live muziek, eten en drinken en vanwege de warmte waren er extra watertappunten. De opbrengst van het festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Hoeveel geld dat oplevert, wordt volgende week bekend. Haarlem 105 was er ook bij en de reportage zie je op onze website. Sportvastgoedbedrijf SRO, dat onder meer zwembaden en sporthallen beheert in Haarlem, Velsen en Zandvoort, is voor 5 miljoen euro opgelicht met facturen en werkuren. De fraude lijkt vooral te zijn gepleegd op de onderhoudsafdeling in Amersfoort, maar volgens de gemeente Haarlem is nog niet duidelijk of ook andere vestigingen zijn getroffen. De fraude kwam eind vorig jaar aan het licht na een melding van een klokkenluider. De betrokken gemeenten zeggen de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. En de hitte is ook vandaag al vroeg goed merkbaar in onder meer Haarlem en Heemstede. Het KNMI houdt tot zeker vrijdag code oranje aan. Scholen, vervoerders, zorginstellingen en andere organisaties nemen daarom extra maatregelen. Terwijl inwoners verkoeling zoeken aan het strand, op het water of in de schaduw. Deze man zocht verkoeling op zijn boot aan het Spaarne.
2: Het water verkoelt gewoon. Dus ja, wat dat betreft goed vertoeven. Zeker als er nog een beetje wind opsteekt af en toe.
3: En hoe kijkt u dan naar de komende dagen dat het zo blijft of misschien nog wel warmer wordt?
2: Maakt mij niet uit. Nee, ik heb vroeger veel in het buitenland gewerkt met graad, nou ja, 45 graden heel gewoon. Dus hier kijk ik ook niet meer van op. En ik vind het wel leuk eigenlijk.
1: Winkeliers merken dat de warmte voor extra drukte zorgt. Onder meer bij barbecuevlees, salades en de ijssalons doen het natuurlijk goed. Het advies blijft om genoeg water te drinken en de heetste uren van de dag zoveel mogelijk te mijden.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Venezuela zijn zeker 32 doden na 2 aardbevingen kort achter elkaar. Ook zijn er zeker 700 gewonden, zegt interim-president Rodriguez. De zwaarste beving had een kracht van 7,5. Die werd ook gevoeld op Curaçao, dat niet ver weg ligt. Een jongen van 17 uit Hendrik-Ido Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij reed op een fatbike en zou vrouwen hebben betast in Hendrik-Ido Ambacht en Zwijndrecht. Begin deze week zijn er nog 2 meldingen gedaan. Het KNMI verwacht voor de komende dagen niet alleen hoge temperaturen overdag, ook in de nachten kunnen records gaan sneuvelen. Voor komende nacht verwacht het Weerinstituut dat in Zuid-Limburg de temperatuur niet onder de 25 graden zal komen. Het weer code oranje vanwege de hitte, alleen op de Wadden is het nog code geel. Het wordt 27 tot lokaal 37 graden.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer in de regio. Bijvoorbeeld op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep ongeveer 10 minuten. En ook de N208 Sassenheim-Haarlem tussen Lisse en de N207. Een file van 2 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

Ja, Nothing on Me, de 24 Hours van Sommieu. Als dan Jos Wiengen, burgemeester van Haarlem, ligt een ingetogen viering van een jaarwisseling.

David Bowie uit de jaren 70 alweer. En de Golden Years. Kijk op, burgemeester Jos Nieuwen van Haarlem. Luidt op ingetogen wijze het volgende jaar in 2027. De gemeente gaat geen vuurwerk of lichtshow organiseren. Dan weten we dat vast. Zullen we dat zelf moeten regelen, denk ik. Straks meer daarover.

TV. Goedemorgen, donderdag vandaag. En het ochtendprogramma vandaag de dag doen we tot aan 10 uur. En dan is dit tijd van Jan Gaals met Arnhem.

0: tijd niet meer gehoord, deze Outcast, Mrs. Jackson. Goedemorgen, dus ingetogen oud en nieuw, zeg maar. Jaarwisseling hier in Haarlem. Ik kom daar straks even uitgebreider op terug, want dan zullen we het zelf moeten laten knallen, heb ik zomaar het idee.
1: I just wanna dance a little bit closer.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Venezuela zijn na de twee aardbevingen van gisteravond minstens 32 mensen om het leven gekomen. 700 mensen raakten gewond, zegt de Venezolaanse interim-president Rodriguez. Dodental loopt waarschijnlijk nog verder op. Er wordt rekening gehouden met duizenden slachtoffers. Meerdere landen hebben inmiddels hulp gestuurd, zegt correspondent Nina Jurna.
4: De waarnemend president Delcy Rodriguez heeft echt gezegd: alle hulpverleners, alle verplegers, ik heb iedereen nodig. We zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
3: De schade is groot. In de hoofdstad Caracas storten meerdere gebouwen in. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing verzocht was aandacht voor de zaak. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump. Die klaagt al langer over de NAVO. Zo vindt hij dat andere landen niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Maar het gaat nu juist beter, zegt Rutte.
5: Als je ziet 250 miljard in 2 jaar extra spending door de Europeanen en Canada. Het laat echt zien dat het was niet alleen een afspraak in Den Haag, maar dat we nou aan het leveren zijn.
3: Trump vindt ook dat Europa hem niet goed helpt in de oorlog met Iran. Rutte heeft Trump op het hart gedrukt dat de bereidheid voor steun juist groot is. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Well in Zuid-Limburg 25 graden worden. Het oude record staat op 24,4 graden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, ja, zoals ik al zei, een droge en zonnige dag. 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt langzamer dan anders op de A4 naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep. 13 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Bob Evers.
7: Even naar achter, van harte welkom. Deel 2 van het ochtendprogramma. Gaan we door tot 10 uur.

Joanne Holby. Wow, wow, wow. Dat was de eerste. Deze zat erachteraan, de Main Mountain. Goedemorgen, Haarlem Onderzijf, was wel Onderzijf in bedrijf vanuit de hoofdstad van Noord-Holland op deze donderdagmorgen voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En uiteraard alles en iedereen die er verder bij wil horen, getuige van wil zijn. Het maakt niet uit met deze, nou ja, toch aangename temperaturen, zullen we zeggen. Enige zorg is altijd of de airco het blijft doen. Maar goed, hoofd koel, voeten warm en de muziek en Haarlem onder vijf. Wij zijn gewoon hittebestendig, moet je maar denken. Tot 10 uur, het ochtendprogramma. Vandaag de dag niet met collega Pedro van... van Loyo zegt, ja, die was er gisteren niet. Maar goed, Benito van Amersfoort, die vervangen we vandaag op deze donderdag. Het is 25 juni. Ik neem je mee naar 10 uur. Dan is het daarna gewoon weer tijd voor Jan Gaals met de donderdageditie van Haarlem Werk. Maar goed, zover is het nog niet.

Charlotte Cardin, Take Me Back. Dat mag, dat kan, dat is helemaal geen enkel probleem. Eens even kijken. Hebben we nog wat liggen hier aan nieuwsfeiten, bijzondere dingen? Kom daar straks even uitgebreider op terug.

Joy. Dat geldt niet voor de uitbater van het tijlertje daar bij het Spaarne natuurlijk. Want ja, daar speelt nogal wat. Straks meer daarover in ieder geval. Denk je, waar is dat? Een tijdertje dus op de hoek van Spaarne en de Bakenessengracht. Zo'n beetje tegenover de Graafstedenbrug. Er is wat om te doen. Ik neem je daar straks even verder in mee.

The Liar, Nona. Harlem scherpt de LHBTI+ aanpak aan. Straks meer daarover in het ochtendprogramma.

Nick Kamen, in de Roggelbrand hier in Volderslijf. I promise myself, doe ik ook wel eens. Dat het dan goed gaat. Net wat daar nog van terecht komt natuurlijk. Dit is een bekend deuntje. Ik moet nog eens even bij Jan Gauws navragen waar dit vandaan komt.

En dan Lambert, Under the Rhythm. Dan denk je, waarom moet je dat bij Jan Gauss navragen? Nou, Jan die kan het zo recapituleren waar het allemaal uitgesampled is, zeg maar. Even kijken, zometeen richting 8:30 het Haarlem Onder 5 nieuws is op

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Bij een steekpartij aan de Conradkade in Haarlem is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het incident gebeurde bij de boot voor asielzoekers en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en spreekt met getuigen. 2 auto's zijn gisteravond op de Amsterdamse Vaart in Haarlem met elkaar in botsing gekomen. Door de klap raakten beide auto's flink beschadigd, maar niemand raakte gewond. De weg was tijdelijk afgezet voor de afhandeling van het ongeval. Honderden de mensen hebben gisteravond de eerste editie van het Harbor Festival in de haven van Heemstede bezocht. Bezoekers genoten van live muziek, eten en drinken en vanwege de warmte waren er extra watertappunten. De opbrengst van het festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Hoeveel geld dat oplevert, wordt volgende week bekend. Haarlem 105 was er ook bij en de reportage zie je op onze website. En de hitte is ook vandaag al vroeg goed merkbaar in onder meer Haarlem en Heemstede. Het KNMI houdt tot zeker vrijdag code oranje aan. Scholen, vervoerders, zorginstellingen en andere organisaties nemen daarom extra maatregelen. Terwijl inwoners verkoeling zoeken aan het strand, op het water of in de schaduw. Deze man zocht verkoeling op zijn boot aan het Spaarne.
2: Het water verkoelt gewoon. Dus ja, wat dat betreft goed vertoeven. Zeker als er nog een beetje wind opsteekt af en toe.
3: En hoe kijkt u dan naar de komende dagen dat het zo blijft of misschien nog wel warmer wordt?
2: Maakt mij niet uit. Nee, ik heb vroeger veel in het buitenland gewerkt met nou ja, 45 graden heel gewoon. Dus hier kijk ik ook niet meer van op. En ik vind het wel leuk eigenlijk.
1: Winkeliers merken dat de warmte voor extra drukte zorgt. Onder meer bij barbecuevlees, salades en de ijssalons doen het natuurlijk goed. Het advies blijft om genoeg water te drinken en de heetste uren van de dag zoveel mogelijk te mijden.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij de aardbevingen in Venezuela zijn minstens 32 mensen om het leven gekomen. Zeker 700 mensen raakten gewond. Er waren 2 bevingen in de hoofdstad Caracas storten gebouwen in. Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, sturen hulp naar Venezuela. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Veel kinderen hebben een dierbare verloren en het kan helpen om daar ook op school over te praten. Het KNMI verwacht dat komende nacht warmer wordt dan ooit gemeten. In het Limburgse Beek houdt het KNMI de rekening mee dat de temperatuur niet onder de 25 graden zakt. Door klimaatverandering zijn er nauwelijks nog koele zomerdagen, zegt het Weerinstituut. Het weer nu zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in het zuiden.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits is grotendeels achter de rug in de regio. Al rijdt het nog wel langzaam op de A4 naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep. 11 kilometer en 15 minuten. Dat komt ook door de wegwerkzaamheden op de A44. Voor veel mensen betekent dat omrijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: doet toch een tijdje mee bij ons op de playlist.
1: Heel Haarlem, Heemstede en Bloemendaal luistert. 105.
0: 105. 105. Hitte en stressbestendig. Haarlem 105, samen met het ochtendprogramma. We houden u nog gezelschap deze donderdagmorgen tot aan 10 uur.

BZN, een beetje guilty pleasure van mij. Dit met Annie, nog even de lekkerste in ieder geval. Just an illusion. Wat geen illusie was, was het feit dat een wasdroger vlam was had gevat in een massagesalon, thuis een massagesalon. Kun je van alles bij denken, maar laten we dat maar niet doen op deze donderdagmorgen. In ieder geval, het was wel, ik vond het even een van de opmerkelijke berichten in ieder geval van de afgelopen periode. En er is sprake van een verhoogd risico op natuurbranden in heel Noord-Holland. Ja, dat mogen duidelijk zijn. Ik kom daar later in het programma even uitgebreider bij op terug.

0: Rock and Crown.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: En Hold Me Closer. Nou, niet te natuurlijk, want het wordt allemaal veel te warm op deze donderdagmorgen. Zweet als een otter. Enige zorg die je hebt is of de airco het doet en het blijft doen. Tot aan 10 uur.

Satisfy. Jazzy Exam met Calvin Harris hier op 105 deze donderdagmorgen. 105. Of de programma nog tot aan 10 uur. Tot aan Jan Gaals met de Arnhemberg. Zover is nog niet. Zometeen eerst het NOS Journaal van 9 uur.

0: me.
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Michel Koenen met het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. Inmiddels is het nacht in Venezuela en dat maakt het redden van mensen lastig, zegt correspondent Nina Jurna.
5: Nu is het vooral heel veel paniek en proberen mensen van alles wat ze kunnen doen om mensen die onder dat puin liggen, om die daar weg te halen. Dus complete chaos en paniek eigenlijk.
4: Verschillende landen, zoals Zwitserland, de VS en Brazilië, hebben hulp toegezegd aan Venezuela. De politie heeft een man in Venlo aangehouden. Die wordt verdacht van het mishandelen van twee vrouwen in Utrecht vorige week. Ze werden afzonderlijk van elkaar van de fiets getrokken en zwaar mishandeld. De politie had beelden van de man verspreid en ook in het tv-programma Opsporing Verzocht was aandacht voor de zaak. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het NOS Jeugdjournaal. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen, zegt Jennifer Okkeloen van het Jeugdjournaal.
6: Ze willen kinderen dan als het ware daartegen beschermen, niet extra verdrietig maken. En wat sommige scholen ook zeggen is dat ze het gewoon meer iets vinden voor thuis. School is voor rekenen taal. En rouw is meer iets voor thuis.
4: Maar thuis wordt er dus weinig over gepraat. Deskundigen zeggen daarom dat het kan helpen om dat juist wel op school te doen. Vannacht was het de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg kan de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden komen. Het weer nu dus, zonnig en droog, 27 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits lijkt over zijn drukste moment heen te zijn. Maar in de regio wordt nog steeds langzaam gereden op de A4 richting Amsterdam. Tussen Ypenburg en Nieuw-Vennep ongeveer 26 kilometer en 50 minuten. Komt door de A44, die is dicht vanwege wegwerkzaamheden. Verder nog andere plekken waar het langzaam rijdt, zoals de A200 richting Zandvoort. Tussen Zwanenburg en Haarlem 2 kilometer en dik een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Bob Evers.
8: Goedemorgen, leuk dat je erbij bent. Laatste uur van het ochtendprogramma nog tot aan 10 uur. 105.

Earth and Fire. Zo heet hij ook. Jack is back. Beetje uit dezelfde periode als Weekend en dat soort nummers allemaal weer. Goedemorgen, leuk dat je erbij bent vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Ook op deze ja, toch wel tropische donderdagochtend, 25 juni. Haarlem 105 in bedrijf voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En uiteraard alles, iedereen die er verder getuige van wil zijn, bij wil horen. Het maakt niet uit, je bent van harte welkom. Kost je niks extra's, moet je bedenken. Tot 10 uur, muziek, nieuws, informatie, weer verkeer. En wellicht nog wat meer op deze donderdag. Morgen, straks om 9:30 natuurlijk weer, word je bijgepraat over het nieuws hier uit de eigen regio in het Haarlem 105. Nieuws, zo fris nog wel niet. Hoofdschool, voeten warm en de muziek is hittebestendig, moet je maar denken.

zouden we wel behoefte aan hebben. Summer rain, want door de aanhoudende droogte en extreme hitte neemt het risico op natuurbranden toe. In de hele provincie Noord-Holland geldt het hoogste waarschuwingsniveau, dat is fase 2. En ja, ik hoef je dat allemaal niet uit te leggen natuurlijk. Het is al een tijdje droog, dus het risico is nadrukkelijk aanwezig.

Dr. Woods, Wine into Water. Er was iemand die kon dat goed vroeger, heb ik wel eens begrepen. Ach, Haarlem 105. Van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal, vanuit de Hoofdstad van Noord-Holland. Ook vandaag op deze warme donderdag tot aan 10 uur.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Years and years hoorde je nog een keer. King, ja. De Rekenkamer van Haarlem die heeft een onderzoek gelast naar de rattenoverlast. Waar het vandaan komt, hoe het opgelost kan worden. Straks meer daarover hier in het ochtendprogramma.

I'm gonna figure it out. Ik ga het even uitzoeken in ieder geval. Peer Pressure hoorde in het kader van de muziek uit de buurt hier op Haarlem 105. Op deze donderdagmorgen, 25 juni vandaag. Zometeen bijna 9:30, het Haarlem 105 nieuws.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Bij een steekpartij aan de Conradkade in Haarlem is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het incident gebeurde bij de boot voor asielzoekers en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en spreekt met getuigen. Sportvastgoedbedrijf SRO, dat onder meer zwembaden en sporthallen beheert in Haarlem, Velsen en Zandvoort, is voor 5 miljoen euro opgelicht met facturen en werkuren.

0: Haarlem en Heemstede. Het KNMI houdt tot zeker vrijdag code oranje aan. Scholen, vervoerders, zorginstellingen en andere organisaties nemen daarom extra maatregelen. Terwijl inwoners verkoeling zoeken aan het strand, op het water of in de schaduw. Deze man zocht verkoeling op zijn boot aan het Spaarne.
1: Het water verkoelt gewoon. Dus ja, wat dat betreft goed vertoeven. Zeker als er nog een beetje wind opsteekt af en toe.
2: En hoe kijkt u dan naar de komende dagen dat het zo blijft of misschien nog wel warmer wordt?
1: Maakt mij niet uit. Nee, ik heb vroeger veel in het buitenland gewerkt met graad, nou ja, 45 graden heel gewoon. Dus hier kijk ik ook niet meer van op. En ik vind het wel leuk eigenlijk.
0: Winkeliers merken dat de warmte voor extra drukte zorgt. Onder meer bij barbecuevlees, salades en de ijssalons doen het natuurlijk goed. Het advies blijft om genoeg water te drinken en de heetste uren van de dag zoveel mogelijk te mijden.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen. Andere landen hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld en zeker 700 gewonden. Een jongen van 17 uit Hendrik-Ido-Ambacht wordt verdacht van 9 aanrandingen. Hij reed op een fatbike en zou vrouwen hebben betast in Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. Begin deze week zijn er nog 2 meldingen gedaan. Komende nacht wordt hoogstwaarschijnlijk de warmste ooit gemeten. Volgens het KNMI kan het bij het meetstation in Beek in Zuid-Limburg 25 graden worden. En ook overdag wordt het bloedheet tot wel 37 graden. Het weer, vanwege die extreem hoge temperatuur geldt code oranje behalve op de Wadden. In het noorden kan het nog altijd een graad of 27 worden.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio maar 1 file langer dan 5 minuten. Die staat op de A4 naar Amsterdam. Tussen Zoeterwoude en Nieuw-Vennep. 12 kilometer en 15 minuten. Het is daar sowieso wel drukker dan anders vanwege de wegwerkzaamheden op de A44. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

Train. En The Weeknd, daar stevend alweer op af natuurlijk. Nog één keer vroeg op voor de meeste van jullie. En dan is het gewoon weer zaterdag. Maar morgen is nog even vrijdag. Uiteraard, de rekenkamer van Haarlem. Ja, die gaat iets doen met de

John Mayer, phone, keys, wallet en nog veel meer natuurlijk. Ik zei het al, een beetje van de ratten besnuffeld. Maar de Rekenkamer van Haarlem, dus de onderzoeksafdeling van de gemeente, is begonnen met een zeg maar doorlichten van de aanpak van de rattenoverlast in Haarlem. Ambtelijke groepen heeft namelijk het vermoeden dat de knaagdieren niet altijd even effectief worden bestreden. Dat zou dus allemaal inderdaad wat beter moeten en kunnen. Omdat bewoners, verhuurders en ook de gemeente Haarlem de verantwoordelijkheden op een onduidelijke wijze hebben verdeeld. Dat speelt daar allemaal in mee. Zo lezen we in de regionale nieuwsmedia. Als je geïnteresseerd bent en je wilt nog eens eventjes aan de ratten snuffelen, dan neem dat niet letterlijk in ieder geval. Kun je dat nog eens even rustig nalezen. Meer nieuws en informatie allemaal te vinden op onze eigen website. www.haarlem105.nl

Het regionale nieuws kwam wat tegen over een wijze waarop de jaarwisseling in Haarlem gaat plaatsvinden naar 2027. Als dan burgemeester ligt, dan gaat dat een beetje op ingetogen wijze gebeuren. Ik kom daar straks even uitgebreider bij je op terug.

de vraag was nou doelen natuurlijk. Who can play that game? Ja, Bobby Brown hoorde je in ieder geval. Ik zei het al, als aan Harms burgemeester Jos Wiener ligt... gaat de stad op ingetogen wijze over naar 2027. We hebben het over de jaarwisseling voor alle duidelijkheid. Door de gemeente gaat er geen vuurwerk of een lichtshow georganiseerd worden. En ook verenigingen krijgen geen vergunning voor het afsteken van knallers en pijlen. Dat lazen we gisteren allemaal in het, bij de collega's van het HD. En nou ja, goed, dat ziet er dus allemaal sober uit. En ja, ook vuurwerk is even niet meer aan de orde natuurlijk. Dus mocht je dat nog eventjes willen nalezen... dan kun je bij de collega's van het HD daarover en voor terecht. Nogmaals, meer nieuws en informatie op onze eigen website. De redactie werkt zich het zweet op de rug. Klotsende oksels, maar ze zijn present en houden zich bezig met ja, het laatste nieuws en verdiepende artikelen natuurlijk. Allemaal te vinden op onze eigen website www.haarlem105.nl.

True Love van Gabriela Kill Me. Ik lekker, zeker ook in het ochtendprogramma natuurlijk. Haarlemonde 5 vanuit de hoofdstad van Noord-Holland. Het ochtendprogramma, ja, het loopt alweer zo'n beetje op zijn eind op deze donderdagmorgen.

Bruno Mars, I think I'm gonna marry you. Nou ja, dat mag natuurlijk. Tot zover het ochtendprogramma op deze donderdag, de 25e. Sitting in voor Benito van Amersfoort, die aan het genieten is van een welverdiende vakantie. Morgen vroeg op met collega Rob. Rob Jonker is je gast hier, even na 7e. Die zet de airco ook op maximaal, denk ik. Zometeen na 10e, Jan Gaals met de donderdag editie van Haarlem Werk. Veel plezier daarmee.

0: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag. Dit is 105. Het is 10 uur.
2: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Vannacht was de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was de laagste temperatuur vanochtend 21,3 graden. Het oude record stond op 19,5. Ook voor komende nacht worden recordtemperaturen verwacht. In Zuid-Limburg komt de temperatuur mogelijk niet onder de 25 graden. Overdag kan het richting de 40 gaan, ook over de grens in België. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd. Hier in Nederland geldt dan code oranje, net als vandaag. De Amerikaanse geologische dienst vreest voor 10.000 doden in Venezuela na twee aardbevingen kort achter elkaar. Die waren gisteravond in zee. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere grote gebouwen ingestort. Ook de luchthaven heeft schade en is dicht. Het aantal vastgestelde ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is inmiddels opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd ook bekend dat een Franse arts ook is besmet. Hij werd ziek in het vliegtuig toen hij terugvloog naar Frankrijk. 5 mensen die in de buurt van de arts zaten moeten uit voorzorg in isolatie. Er wordt onderzocht hoe de arts besmet kon raken. In zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. 2 mensen hadden aan de bel getrokken dat ze iemand in het water hadden zien gaan en niet hadden zien terugkomen. De reddingsbrigade en de kustwacht kwamen daarop in actie en zochten met boten en helikopters op zee. Uiteindelijk werd de persoon niet gevonden en ook waren er geen aanwijzingen dat er iemand vermist was. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval ook een andere zwemmer die in de branding in de problemen was geraakt. Hij is gereanimeerd en met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, het is dus zonnig en droog. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 graden in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt dus code oranje voor een groot deel van het land. Behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt opvallend langzaam op de N208 Sassenheim-Haarlem. Voor de N207 file vanaf de Keukenhof. 2 kilometer en 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
5: 25 juni. Goedemorgen,
4: Jan Gaus.
5: Ja. Dit is het programma Haarlem werkt. Het is er tot 10 uur. Ik heb straks voor je Ed Sheeran en Shape of You. Maar nu is de Blue the Tiger. Blue the Tiger en Whisper.

temperaturen. En de warmste dag moet er geloof ik nog aankomen. Ja, dat is morgen. Graag aan. Eerste gedeelte van de Europaweg is zo goed als klaar. Het gedeelte daar bij dat busstation van de 300 tegenover Motel Haarlem-Zuid is weer geopend. En ik moet wel zeggen, het ziet er wel gelikt uit. Moet ik, ruim baan voor fietsers en voetgangers. En meer kleine wegen voor de automobilisten. Ja, die zullen daar wel allemaal aan moeten wennen.

to Love. Een van de nieuwe platen hier bij Haarlem 105. Dat was gisteren een feestje, zeg, daar in Heemstede. In de haven van Heemstede, het Harbor Festival, was dat daar gisteren. Tot 11:30 sharp. Met ruim 1000 mensen die daar aan het genieten waren. Ja, mooi. Hartstikke mooi was dat. Ja, zeker. Zelf nog een beetje van bij komen. Ja, hey, brandalarm. Vind je dit een brandalarm wat er afgaat? Ja, nou, nog een keer. Precies, is die weer. Lady Gaga, nieuwe plaat van haar, Shape of a Woman. Like

hadden we eerst net Ed Sheeran met Shape of You. En Lady Gaga net uit dit plaatje. En Shape of a Woman. Natuurlijk straks ook het Haarlem 105 nieuws om 10:30. En heel veel nieuwe muziek ook hier bij dit radiostation.

en Lost Fast. Nieuwe single van hun. En die draaien we hier bij Haarlem 105 zeer regelmatig. Beetje reggae, beetje steel guitar, mooi. Ja hoor.

0: Maar in een echte studio, dat is allemaal top in elkaar. Goed, om dat iedere dag te doen, dat lukt me niet. Dus vandaar vanaf mijn zolderkamer. Ja. Ja.
1: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland, Haarlem, nummer 5.
0: Dit is KC en de Sunshine Man. En Come to My Island.

White Flores. Beetje country. Moderne country. En Casey en de Sunshine Band. En Come to My Island. Ja. Deze past nu goed, hè? Ja. Hij draait trouwens altijd mee, dit nummer. Een van de mooiste nummers van Kool & The Gang. Hier is Too Hot.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Bij een steekpartij aan de Conradkade in Haarlem is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het incident gebeurde bij de boot voor asielzoekers en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en spreekt met getuigen. Honderden mensen hebben gisteravond de eerste editie van het Harbor Festival in de haven van Heemstede bezocht. Bezoekers genoten van live muziek, eten en drinken en vanwege de warmte waren er extra watertappunten. De opbrengst van het festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Hoeveel geld dat oplevert, wordt volgende week bekend. Haarlem 105 was er ook bij en de reportage zie je op onze website. Sportvastgoedbedrijf SRO, dat onder meer zwembaden en sporthallen beheert in Haarlem, Velsen en Zandvoort, is voor 5 miljoen euro opgelicht met facturen en werkuren. De fraude lijkt vooral te zijn gepleegd op de onderhoudsafdeling in Amersfoort, maar volgens de gemeente Haarlem is nog niet duidelijk of ook andere vestigingen zijn getroffen. De fraude kwam eind vorig jaar aan het licht na een melding van een klokkenluider. De betrokken gemeenten zeggen de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. En de hitte is ook vandaag al vroeg goed merkbaar in onder meer Haarlem en Heemstede. Het KNMI houdt tot zeker vrijdag code oranje aan. Scholen, vervoerders, zorginstellingen en andere organisaties nemen daarom extra maatregelen. Terwijl inwoners verkoeling zoeken aan het strand, op het water of in de schaduw. Deze man zocht verkoeling op zijn boot aan het Spaarne.
2: Het water verkoelt gewoon. Dus ja, wat dat betreft goed vertoeven. Zeker als er nog een beetje wind opsteekt af en toe.
3: En hoe kijkt u dan naar de komende dagen dat het zo blijft of misschien nog wel warmer wordt?
2: Maakt mij niet uit. Nee, ik heb vroeger veel in het buitenland gewerkt met graad, nou ja, 45 graden heel gewoon. Dus hier kijk ik ook niet meer van op. En ik vind het wel leuk eigenlijk.
1: Winkeliers merken dat de warmte voor extra drukte zorgt. Onder meer bij barbecuevlees, salades en de ijssalons doen het natuurlijk goed. Het advies blijft om genoeg water te drinken en de heetste uren van de dag zoveel mogelijk te mijden. Dan nog het weer. Ook vandaag wordt het warm. Code oranje voor hitte geldt nog altijd. Het wordt vandaag maximaal 31 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

zoveel jaar bestond. En dat ging toen niet door vanwege de corona. En toen hebben we het, geloof ik, een jaar of twee jaar daarna gevierd. Maar ja, dat was niet meer hetzelfde gevoel op een andere manier. Nee. Sommier is dit, 24 hours.

0: dansje. Hey. Ballen. Ja, en Ferry Maat die had dat toen uitgevonden om daar precies voor dat ballen voet te zeggen. Voet ballen, ken je dat? Ja. En dat ging toen iedereen nadoen. Ik ook.
1: Ballen.
0: Ja, precies. Ballen. Ik ben net te laat, volgens mij. Volgens mij komt hij niet meer. Nee.
1: Ballen.
0: Ja. Nou, de ballen. Dat was natuurlijk Pino Dance Show. Ja, het is een tropische dag. En een mooi bericht op onze website. Zo beleven de inwoners van Haarlem en Heemstede deze tropische dag. Je kunt het bekijken op onze website. Voorzorgsmaatregelen in de regio vanwege de hitte. Het is echt even uitzitten. En wat ook mooi is, is dat eigen geldbiljet voor de Pride Haarlem. Fantastische reportage daarover. Daar in die drukkerij worden dan die biljetten gedrukt. Echt. En het was gisteren toch wel te merken. En met geen treinen in de ochtend. De rest van de dag ook de hele, ja, allerlei bussen die eruit vielen en allerlei gedoe. Het zou verboden moeten worden. Ja. Dit is Howard Jones en een mooi nummer.

komt om twee redenen. Hij is veel te lang. Nummer 5 minuten. Heel veel radiostations die beginnen daar niet aan. Veronica misschien nog wel niet, maar ja, dan wel in de speciale uurtjes. Maar wij lopen er niet voor weg. Nee, Howard Jones en Hide and Seek. Nou, ja, alweer even mooi om dat te horen. En dit is Jonas Blue. Hij heeft een nieuwe en die heet

Downers Blue. En girl, een lekkere zomer dit kan dit gaan worden. Het is ontzettend warm. Let een beetje op je schoonouders, je ouders. Die het goed hebben. Veel water drinken. En geen gekke dingen doen nu. Nee. NOS Journaal. En daarna ben ik nog een uurtje bij je.

0: 105. Het is 11 uur.
1: Siddy Dijkers met het NOS Journaal. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat de belangrijkste standaard is voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro op de wereldmarkt. En dat is om en nabij het niveau van voor 28 februari... de dag waarop de VS en Israël begonnen met hun bombardement op Iran. Ook de prijs aan de pomp zal daardoor waarschijnlijk weer verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de vele gewonden op te vangen na twee zware aardbevingen vannacht. De zwaarste had een kracht van 7,5. Andere landen zoals Zwitserland, de VS en Brazilië hebben hulp toegezegd. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Tot nu toe zijn er 32 doden geteld. Ook zijn er meer dan 700 gewonden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft de noodtoestand uitgeroepen. In de hoofdstad Caracas storten gebouwen in en het vliegveld daar is voorlopig gesloten. De provincie Friesland trekt 30 miljoen euro uit om het aantal inwoners dat niet goed kan lezen en schrijven terug te dringen. Bijna 1 op de 7 Friezen heeft daar moeite mee. Ook vinden ze het vaak moeilijk om met een computer of met een smartphone aan de slag te gaan. De provincie Friesland vindt dat er meer moet gebeuren om dit probleem aan te pakken en trekt daarom 30 miljoen euro uit voor projecten om die mensen te helpen. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood, zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan driekwart van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren, bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma op basisscholen. En ook ouders vinden het vaak moeilijk om over de dood te praten met hun kinderen. Aandacht op school kan volgens deskundigen kinderen helpen hun gevoelens beter onder woorden te brengen. Het weer is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje voor een groot deel van het land, behalve in het noorden en op de Wadden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: 25 juni. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Ja, Giel Beelen die moest een keertje invallen bij 3FM. En toen heeft hij een uur lang... dit nummer gedraaid. Ja, Robert Al Danny. Kunnen Giel weer bellen, hè, voor...

Yes. En de man of the house. Heerlijk hoor. Een van de nieuwe platen hier bij dit radiostation. Nieuws en nieuwe muziek. En zo nu dan natuurlijk ook zo'n lekkere oude plaat. Zeker. Dit was al een hele oude plaat. En toen heeft Fijntje Oosterhuis dat nog een keer opgenomen met het Metropoolorkest. Ja. Hele lekker nummer ook.

nieuwe van Niall Horan. En Tastes So Good. Ik vond het gisteren ontzettend leuk. In de haven van Heemstede. Het Harbor Festival. Met ruim 1000 mensen die daar in de tropische warmte echt met elkaar ja, een feestje te vieren hadden. En dat ook nog eens voor het goede doel.

sun comes up. En Find Me a Place, dat is een van de laatste uitgebrachte singles van Jack and the Weatherman. En ze waren er ook bij bevrijdingspop, zeker.

Plant en Fake Love kwam toevallig tegen in het systeem. En ik denk, hey, ik ga hem toch eventjes draaien met dit mooie zomerse weer. En dat geldt ook voor deze plaat. Gazebo, Italo Disco en I Like Chopin.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Wessel van Opstal. Bij een steekpartij aan de Conradkade in Haarlem is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het incident gebeurde bij de boot voor asielzoekers en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en spreekt met getuigen. 2 auto's zijn gisteravond op de Amsterdamse Vaart in Haarlem met elkaar in botsing gekomen. Door de klap raakten beide auto's flink beschadigd, maar niemand raakte gewond. De weg was tijdelijk afgezet voor de afhandeling van het ongeval. Onder de mensen hebben gisteravond de eerste editie van het Harbor Festival in de haven van Heemstede bezocht. Bezoekers genoten van live muziek, eten en drinken en vanwege de warmte waren er extra watertappunten. De opbrengst van het festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Hoeveel geld dat oplevert, wordt volgende week bekend.

0: 45 graden heel gewoon. Dus hier kijk ik ook niet meer van op. En ik vind het wel leuk eigenlijk.
1: Winkeliers merken dat de warmte voor extra drukte zorgt. Onder meer bij barbecuevlees, salades en de ijssalons doen het natuurlijk goed. Het advies blijft om genoeg water te drinken en de heetste uren van de dag zoveel mogelijk te mijden. Dan nog het weer. Ook vandaag wordt het warm. Code oranje voor hitte geldt nog altijd. Het wordt vandaag maximaal 31 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: En krijg je door het systeem ook allerlei liedjes aangeboden. En meestal is het dan Pia Sadora, Jermaine Jackson, When the Rain Begins to Fall. En, maar ja, dat was toen inderdaad een veel grotere hit dan, dan dit nummer. Maar ja, dat was toen, werd toen wel een beetje afgezekerd door heel veel DJ's, waaronder ik ook, van ja, die Pia Sadora, die was er een beetje door een zaakman bijgekocht. Veel geld om een plaatje op te nemen met Jermaine Jackson. En toen werd het potom nog een wereldhit ook. Let's, ja, daarna nooit meer wat over gehoord. Nee,
1: is allemaal mooi.
0: En die Jermaine Jackson, ja, die is zelf ook een beetje door de familie uitgestoten. Want de familie ging op een gegeven moment over van Motown naar CBS. En ja, maar Jermaine Jackson die bleef gewoon bij Motown. En dan vonden ze toch binnen de familie Jackson, ja, vonden ze dat niet echt heel leuk.
2: We have love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: was het bij jou ook wel liefde op het eerste gezicht.
1: Ja.
0: Alles leuk.
1: Ja.
0: En dat het dan ook constant houdt, is dat helemaal leuk.
1: Natuurlijk.
0: Ja. Ja, gisteren hadden we natuurlijk dat havenfestival, Harbor Festival in Heemstede. Want het volgende concert zit er natuurlijk ook alweer aan te komen. Het Spaarnestadconcert op 5 juli. En is tegenwoordig naar de middag verplaatst. Vorig jaar was dat ook samen met het Kennemer Jeugdorkest, het KJO. En dat staat sinds 24 onder leiding van dirigent Christian Kuivenhoven. Hij was er ook bij het 4 mei, het herdenkingsconcert. En nu is hij dus aan de Bakenessengracht, Spaarneconcert, 5 juli om 2 uur. En het KJO is een volledig symfonieorkest voor jongeren van 13 tot 18 jaar oud. En telt gemiddeld zo'n 30 tot 50 leden. Onder de bezielende leiding van de dirigent werken ze aan een concert. En dat is toch wel echt heel mooi. En je kunt er ook met je sloep gaan liggen. Dat is toch wel heel mooi. Dan ga je daar met elkaar, breng je dan dat geld op. Want een sloep tot 7 meter is €55. En langer dan 7 meter, €75. Maar dan zie je er wel gelijk met een stuk of 8 of 10 man zie je erop minimaal. Dus iedereen kan er wel eventjes een beetje bijdragen in de kosten. Dus het KJO en Spoorloos met Adam Spoor. Ach, Adam Spoor, mooi. En Madeline Saputra, als ik het goed zeg. Toegift Land van Maas en Waal wordt natuurlijk ook weer gezongen. En dat wordt gedaan dit keer met Nancy Zandbergen. En dat dus allemaal in de middag, 5 juli, zondag 5 juli, vanaf 2 uur aan de Bakenessengracht. Ah, gaaf hè. Mooi dat er allemaal van dit soort evenementen in Haarlem zijn. En dit is Ilse de Lange.

5 juni het Spaarne concert in de Bakenessengracht. En het weekend daarop is Haarlem 105 op het strand van Zandvoort. Ook wel weer heel leuk. En je kunt eigenlijk nooit weggaan, hè. Er is altijd wel wat te doen in Haarlem. Maar goed, ik heb wel net precies op 5 juli heb ik een weekendje weggepland. Ja. Ik zeg al, je moet ook eens een keer weg. Ja. Het KJO, dus Kermen Jeugdorkest, zullen alvast aan het oefenen zijn natuurlijk ook. Ik ben er morgen weer. Met ditzelfde programma. Ik heb straks nog voor je Rob de Nijs, Bangerhart, maar nu is het John en Vangelis. MUZIEK

0: is 105. Het is 12 uur.
1: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. Nederland gaat Oekraïne extra helpen bij het herstellen van het energienetwerk dat geregeld door aanvallen van Rusland wordt vernield. Nederland wil de levering van gasturbines, generatoren en transformatoren aan Oekraïne versnellen. Het doel is om dat voor de komende winter voor elkaar te krijgen. Afgelopen winter zaten veel Oekraïners in de vrieskou, omdat ze door de Russische aanval op de infrastructuur geen verwarming meer hadden. Ook de NAM is bij het akkoord betrokken. Die gaat materiaal leveren van voormalige gaslocaties in Nederland. De zwaarste aardbeving vannacht in Venezuela was de krachtigste beving in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Tot nu toe zijn er 32 doden en 700 gewonden geteld, maar er wordt gevreesd voor duizenden doden. Nu er steeds meer schepen door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder dalen en hoeveel, is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog. Vooral in het zuiden is dat het geval. Morgen wordt het in het westen ook verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen als er weinig wind staat. Het RIVM adviseert mensen die gevoelig zijn voor smog binnen te blijven en niet te veel inspanning te leveren. Het weer is zonnig en droog, momenteel 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg vanmiddag. Voor een groot deel van het land geldt daarom ook code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
2: Jawel, ik wil Jan Gauws even bedanken voor zijn halen werkt. We gaan lunchen.

Ja, Bruno Mars, daar trapte we mee af. Het eerste uurtje van de Haarlem Lunch. Goedemiddag. We gaan aan de slag, twee uurtjes lang met leuke muziek natuurlijk. Een beetje informatie uit de regio. We kijken natuurlijk ook, zoals je dat gewend bent, altijd naar de lekkere track. Dat doen we zo rond 12:15. En het hoogste lied, het leukste spelletje van de Haarlemse radio, spelen we na 13:30. En dat gaat dit keer over het jaartal 1989. Nee, 98. 98. We gaan 28 jaar terug in de tijd, ja. Maar fijn, dat is straks in het tweede uurtje. Verder is natuurlijk veel zomerse muziek. En wat gebeurt er eigenlijk allemaal nog in ons Haarlem en omgeving? We gaan het erover hebben. Ik ben blij dat je erbij bent. En alleen niet jij, maar ook Stardust is erbij vandaag. Met The Music Sounds Better With You.

Ja, ik heb een heel klein tipje van de sluier weggegeven. Want deze was eigenlijk bedoeld voor in de tweede uur. En natuurlijk in het hoogste lied was hij bedacht. Het is namelijk een plaat uit 1989. Maar ja, ik had hem al doorgeschoven om even voor te luisteren. Ik denk, lekker plaatje, daar kan ik wel mee beginnen. En vervolgens is hij nu nog gedraaid, dus kan ik hem straks niet meer gebruiken. Maar fijn, gelukkig staan er in het jaar tot 1989 nog veel meer. 98, nog veel meer lekkere platen. Ja. Dus pakken we er straks een andere uit, die top 100 lijst. Goed, over lekkere muziek gesproken, jongens. Vandaag is het zover. De formatie Shalimar, ken je ze nog? Die hebben toch wel grote hits gescoord. Ze kwamen uit Amerika vandaan natuurlijk. Ze maakten soulmuziek en R&B. Night to Remember, ik denk dat iedereen dat wel kent. Take That to the Bank ook. I Can Make You Feel Good. Dat zijn allemaal hits die ze achter elkaar hebben gescoord. In totaal 25 miljoen verkochte platen wereldwijd. En vanavond staan ze dus in ons eigen Haarlem. Ja, en ik zat te kijken, geloof het of niet, maar er is zelfs nog plek. Ja, er is nog plek. Ze staan vanavond in de film. Dus als jij er naartoe wil, er zijn nog kaarten. Het is misschien wat warm in het theater, maar ik denk dat dat wel allemaal aardig gekoeld is. Dus misschien dat jij vanavond wel naar dat zoolprogramma gaat. En anders, dan weet je, het begint om 8 uur. Maar een uurtje later, dan hebben we natuurlijk Remco Lanting bij ons met de Disco Train. En daar is eigenlijk ook ooit Shalimar begonnen, hè, in het tv-programma de Disco Train. Goed, maar vanavond dus Remco hier op de zender of vanavond jij naar de film. We gaan hem in elk geval meepakken, een plaatje van Shalimar. Hier is I Can Make You Feel Good. Mm.

Ja, morgen dus. Nee, niet morgen. Vanavond dus. Shalimar in de Vil. Terwijl ik ondertussen op de site aan het kijken ben van de gemeente, zie ik dat er natuurlijk ook morgen, de warmste dag van deze week, de honkbalweek start. Ja, dat begint morgenochtend om 11:30. Dat is toch wel warm, denk ik, in het stadion. Dus allemaal, hoedje op, denk ik. Water mee. En ervan genieten. En hetgene wat natuurlijk altijd standaard aan die honkbalweek hangt, dat is een heel oud nummer van Frank Sinatra samen met Gene Kelly. Kent u het?

Heerlijk plaatje, toch? Ja. En ik weet zeker dat hij in het stadion regelmatig gedraaid gaat worden in de komende 10 dagen. Goed, heel veel succes daar, jongens, met de organisatie van de Honkbalweek. En ja, de laatste momentjes van de opbouw natuurlijk. Niet alleen daar is veel opbouw, momenteel ook het festival Reuring in Purmerend is volop in de opbouw. En het Havenfestival staat ook dit weekend in IJmuiden. Dus dat is ook weer onze eigen regio. Ja, er gebeurt een boel.

een mooi liedje van Mathieu. Ik hoorde hem van de week weer terugkomen bij Jan Gaus. Ja, want een plaatje dat staat al een hele tijd in ons systeem. Maar we draaien hem eigenlijk niet zo heel vaak. Nou, hij stond er wel standaard in. Maar ik vind dat hij dan te weinig voorbij komt. Maar ja, ik ben een beetje gek met nationaal producten. Dat kun je hebben soms. Iets anders, iets heel anders trouwens, moet ik zeggen. Een plaatje van Whitney Houston. Een oudje van haar en een live uitvoering heb ik hier. Maar die is wel heel erg lekker. I'm Your Baby Tonight.

0: Taylor Swift was dat. En I knew it, I knew you. Ja jongens, het is 12:30 geweest. Dat wil zeggen dat Wessel helemaal klaar zit in de studio in Haarlem voor het 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Bij een steekpartij aan de Conradkade in Haarlem is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het incident gebeurde bij de boot voor asielzoekers en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en spreekt met getuigen. Sportvastgoedbedrijf SRO, dat onder meer zwembaden en sporthallen beheert in Haarlem, Velzen en Zandvoort, is voor 5 miljoen euro opgelicht met facturen en werkuren. De fraude lijkt vooral te zijn gepleegd op de onderhoudsafdeling in Amersfoort, maar volgens de gemeente Haarlem is nog niet duidelijk of ook andere vestigingen zijn getroffen. De fraude kwam eind vorig jaar aan het licht na een melding van een klokkenluider. De betrokken gemeenten zeggen de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. 2 auto's zijn gisteravond op de Amsterdamse Vaart in Haarlem met elkaar in botsing gekomen. Door de klap raakten beide auto's flink beschadigd, maar niemand raakte gewond. De weg was tijdelijk afgezet voor de afhandeling van het ongeval. En de hitte is ook vandaag al vroeg goed merkbaar in onder meer Haarlem en Heemstede. Het KNMI houdt tot zeker vrijdag code oranje aan. Scholen, vervoerders, zorginstellingen en andere organisaties...

0: natuurlijk goed. Het advies blijft om genoeg water te drinken en de heetste uren van de dag zoveel mogelijk te mijden.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De internationale hulpverlening komt op gang in Venezuela, dat zwaar is getroffen door 2 aardbevingen vannacht. Amerika stuurt zoek- en reddingsteams, medische hulpmiddelen en humanitaire hulp. Ook Spanje heeft hulp aangeboden, net als landen in de regio zoals Mexico en El Salvador. In de zaak van de vergismoord in Berkel en Roderijs gaat het Openbaar Ministerie in hoger beroep. De hoofdverdachte werd door de rechter vrijgesproken omdat er te weinig bewijs was. En het RIVM heeft een waarschuwing gegeven voor smog, vooral in het zuiden. Morgen wordt het ook in het westen verwacht. Smog ontstaat bij ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen, als er weinig wind staat. Het weer, 27 tot 37 graden vanmiddag. Morgen wordt het nog wat warmer dan dat.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door bergingswerk viel op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Beverwijk en Velzen. 3 kilometer en 10 minuten, want er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

uit de regio. Hou rekening met de hitte, jongens. Let een beetje op elkaar. Veel drinken en zo. En is niet meteen allemaal alcohol. Dat is ook juist heel wijs als dat een beetje veel meer water is deze dagen. De zomer. Ja, de zomer die begint pas echt, zegt de koepel, als de koepel de deuren opent voor het zomerfeest. En dat gaat gebeuren deze zondag, 28 juni. Dan is er in de koepel de Summer Party. En nou, wat gebeurt er? Er is een hele ensemble. Er zijn verrassende extras in. Er is een workshop. Muziek met jong en oud van de Wereldmuziekschool. Tarot lezen is er. Er is een workshop om je eigen vlieger te maken en te knutselen voor kinderen. Er zijn allemaal verschillende hapjes en drankjes. En natuurlijk is er een unieke sfeer van de plek op zich. Het is allemaal zondag vanaf 2 uur in de koepel. Nou, en de koepel die weet inmiddels iedereen wel te vinden in Haarlem. Als je er niet gezeten hebt, dan heb je er minimaal al een keer een feestje gehad. Want ja, er is inmiddels zoveel gebeurd. Goed, andere dingen. Ja, de nieuwste van Lois Lane, omdat ik het gewoon een lekkere plaat vind. Takes a Million.

0: Ja, nou, wat zeg je ervan? Ik vind het een lekker nummer. Ja, ik weet niet of jullie dat ook vinden, maar het is de allernieuwste van Lois Lane. En ik ben van mening dat hij... Hey, wat raar. Het systeem doet niet wat ik wil. Oh, dat is jammer. Nou, John die komt met een verzoekplaatje van Armin van Buuren. Johnny Days. Ik denk, ik plak hem er even tussen, maar dat gaat hem net niet worden. Dan ga ik toch eerst eventjes naar de mannen van Chef Special, denk ik. Ja,
1: die gaat

0: Chef Special was dat. En Afraid of the Dark. Ja, je hoort dat piepertjes. Dat is buiten. Ik heb natuurlijk de deur openstaan hier. En daar komt er een of ander wagentje voorbij. Wat achteruit rijdt, denk ik. Even heel wat anders. Zo doe ik dat.
1: De lekkere track.
0: Ja, het is tijd voor de lekkere track. Dat is dat ene plaatje waarvan je extra van je lunch geniet. En nou ja, of dat, ik kan me zo maar voorstellen dat het lekker een koud iets is. Gewoon een salade. Een broodje gekeerd is denk ik toch niet helemaal het weer. Hoewel er vanmiddag vast wel weer mensen zullen zijn die sneuvelen met de portie bitterballen op een terras met een rozeetje en zo. Maar desalniettemin, we hebben het over de lunch. We hebben over de lekkere track. En in dit geval gaat het over de muziek. Ik kreeg van de week van een kennis van me, van Piet, kreeg ik een nummer doorgestuurd. En hij zegt, dit is een lekker plaatje, die moet je eens draaien. Nou, en bij deze, hij zit er nu in, want het is ook echt een lekkere plaat. Het is zelfs de lekkere track geworden van deze week. Het is Butterfly. En Luna Azun heet het nummer. Luna Azun. En luister zelf maar, het is echt lekker.
1: De lekkere track. Dit is Haarlem 105.

Luna Azul heet deze dame. En het nummer Butterfly was dit keer de lekkere track van deze dag. Ja, wat ging ik doen? Ik was van plan om eventjes iets te draaien van Dickie Dex. En dat doe ik niet voor niks. 11 juli, dat is de dag dat wij op het strand zitten in Zandvoort. Dan staat hij s'avonds in Caprera op het Openluchttheater. Dat is wel lekker. En dan kunnen we daar met z'n allen een beetje dansen.

Dickie Dex, 11 januari, dus in de Caprera. Ja, wat heb ik klaarstaan? Oh ja, nou, het is nu wel gelukt hoor, John. De plaats van Armin van Buuren natuurlijk. Hier is Sunny Days. En dan gaan we denk ik daarna... even kijken, red ik dat? Nou, dat hangt er nog net een beetje tegenaan. Want dan gaan we schakelen met het NOS Journaal in Hilversum. En dat gaat waarschijnlijk over dat het warm weer is en zo. Nou, we gaan het zien.

0: Days. Armin van Buuren, op speciaal bezoek, Sunny Days voor Potion. Ik zit even te kijken, jongens, want ik heb nog een heel klein beetje voorgeschakeld naar de NOS. Dat wil zeggen dat ik nog wat informatie heb over wat er gaat gebeuren op 11 juli. Dan doen we namelijk een stranduitzending vanaf het strand van Zandvoort. En wat komt daar allemaal voorbij? Nou, een grove greep eventjes. Pieter Dreklis komt langs, Laxim komt voorbij schuiven, Henk Schultz komt voorbij, David Blinko komt langs, Bernardo is er ook, Jorik van Noorden en als laatste is aangeschoven Ellen Clark. Dus ja, wat dat betreft staat een leuke lijst met artiesten die, nou, sommigen gaan wat zingen, sommigen gaan alleen wat vertellen, maar ze komen daar in elk geval wel naartoe allemaal. Wat hebben we verder? We gaan het hebben over het Krijtkunstfestival, wat in datzelfde weekend plaatsvindt in Zandvoort. De reddingsbrigade Zandvoort komt ook langs. De mensen van het theater De Krocht en van het Zandvoort Museum schuiven aan. Brie, zij is van het Wapen en gaat alles vertellen over het live festival wat er dan daar plaatsvindt. Het Haarlems Oktoberfestival, dat zit natuurlijk dan aan te komen en daar gaat het ook over hebben. Pride at the Beach komt langs. Behind Zandvoort, dat heeft er weer alles te maken met de Formule 1. En ook Mats Mul van Haarlem Culinair. Nou, het wordt dus een hele gezellige uitzending. 11 juli, zet hem in je agenda. En nou, trek gewoon de stoute schoenen aan en kom gezellig met ons een drankje drinken op het strand. Al daar. Nou, tegen die tijd hoor je wel wat meer van mij. Ik ga nu schakelen naar de NOS, want die zijn er nu wel klaar voor. Het NOS Journaal en daarna zijn we zo weer bij terug. Tot zo.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Bij het KNMI overlegt momenteel een team experts over het eventueel uitroepen van code rood voor morgen. Die geldt dan al code oranje in heel Nederland vanwege de hitte, met uitzondering van de Waddeneilanden. Landinwaarts kan het mogelijk 40 graden worden. Het uitroepen van code rood voor een gevaarlijke weerssituatie is zeldzaam. Het gebeurt eigenlijk alleen bij zeer zware stormen, onweersbuien of bij heftig winterweer. Code rood is nog nooit vanwege de warmte uitgeroepen. Ook niet in de zomer van 2019, toen het een dag warmer werd dan 40 graden. Het officiële dodental na de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is bijgesteld naar 164. Er zijn tot nu toe bijna 1000 gewonden geteld, heeft waarnemend president Rodriguez bekendgemaakt. Deskundigen vrezen dat het aantal slachtoffers nog veel verder zal oplopen. Afgelopen nacht werd Venezuela getroffen door 2 aardbevingen. Het waren de zwaarste en de krachtigste bevingen in het land in meer dan een eeuw tijd. De beving had een kracht van 7,5 en volgde slechts tientallen seconden na de eerste beving met een kracht van 7,2. Minder mensen gingen vorig jaar langs bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het waren er bijna 147.000. Het zijn er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen wel van gonorreu, syfilis en HIV. De cijfers over chlamydia zijn moeilijk te vergelijken met andere jaren omdat het testbeleid is veranderd. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. Voor de derde keer in een jaar tijd zit een papierfabriek in Eerbeek in financiële problemen. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. En vaak is dat een voorbode van een faillissement. De afgelopen jaren sloten er in de Gelderse plaats al 2 papierfabrieken de deuren. De papierindustrie heeft last van de hoge energiekosten, importheffingen en concurrentie uit het buitenland. Het weer, het is zonnig en droog bij 27 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt code oranje, behalve in het noorden en op de Wadden. En morgen wordt het nog wat warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staat file op de A9 naar Amstelveen, voor knooppunt Velzen. 3 kilometer en 10 minuten. Er is 1 rijstrook dicht door bergingswerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Luc Hasselman.
0: Ja, we gaan nog 1 uurtje lunchen hoor. En fijn dat je erbij bent.

Is dat lekker begin van het programma of niet? Vind ik wel. Belt and Whistle was dat. Uit ons eigen Nederland vandaan. Hè? Twee hele populaire DJ's. Ik hoor hem nog op de achtergrond doorlopen. Dat mag helemaal niet. Maar ja, het gaat hij thuis altijd een beetje anders dan in de studio inhalen. Loreen, zij heeft een heerlijk nummer gemaakt. En ook een beetje zomers getint, rustig, zo een beetje relaxed. Achterin je stoeltje hangend, genietend van deze muziek. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen dat jij het ook aan het doen bent met dit warme weer.

0: echt een lekker plaatje. Lorraine, ja, die gaat vaker voorbij komen bij mij. Ook een leuke clip erbij. Een vrolijke dame, dat doet ze allemaal goed. Jongens, wat heb ik ook nog meer? Ik heb informatie over Mo. Mo die komt namelijk 19 juli naar Caprera. Nou ja, dat dus. Dus ik denk, ja, als jij nog kaarten wil hebben. Ik weet niet of ze nog kaarten hebben. Maar misschien, Caprera is altijd wel vrij snel uitverkocht. Ik zou gewoon even koekelen op de site van Caprera zelf.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

0: Ja, als de zon gaat schijnen, dan gaan we altijd wat meer van die zomerse plaatjes draaien. En dan hoort Italië natuurlijk bij. En dan Spanje komen dan ook wat liedjes vandaan. Soms ook Nederlandstalige liedjes die over Spanje gaan. En heel veel Braziliaanse liedjes. Ja, die komen allemaal voorbij. En maar ja, goed. Dit was dus een heel ander dingetje. Dit was dus Italiaans. Ja. Even kijken, deze. Ja. Want ik heb iets te vertellen over de 105 Sessions. 105 Sessions vanavond. Natuurlijk straks om 9 uur hè, gaan ze los. Tussen, ik zeg het verkeerd. Tussen 7 en 9 uur gaan ze los. Jelle die presenteert het. Jordan die regelt heel veel dingetjes op de achtergrond. En dat ik begrepen heb is Twan er ook altijd bij betrokken om de artiesten live te gaan schuiven. Vanavond in de uitzending is Vals Perspectief komt er voorbij. Dat zal waarschijnlijk, zal je het anders uitspreken, dat zal perspectief zijn. Die komen dus vanavond live in de studio. Dat is leuk, hè? En dat is natuurlijk een programma van altijd artiesten die een beetje uit onze regio komen. Dus ook in dit geval zal deze band waarschijnlijk uit het Haarlemse of in die omgeving komen. Wat we ook hebben is Jorik van Noorden. Die is ook al een aantal keren geweest in de studio in het soortgelijke programma. Toen het mogelijk nog anders heette, dat zou ook kunnen. En Jorik, die staat weer bij ons op het strand op 11 juli. Dus dat is dan weer leuk. Jorik, die pakken we mee, want het is natuurlijk ook muziek uit de buurt. En die heeft ook een lekker plaatje.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

Jorik van Noorden, helemaal gek met muziek in Engeland momenteel. En daar gaan we hem helemaal op uithoren op het strand, let me op. 11 juli, dan komt hij voorbij. Hij heeft een speciaal album gemaakt, ook zo in de Abbey Road Studios en zo. Nou, dat soort dingen, dat soort dingen. En dit is een plaatje van Sam Smith, My Guy.

0: me, baby.
1: The Weeknd, en dat was I Feel It's Coming. En dat vind ik wel grappig, want er staat nu The Weeknd, zo heet de band. Maar ik heb er nog eentje klaarstaan straks. Waar staat die nou? Dan ben ik hem een keer kwijt. Oh ja, dat is The Weeknd van Train. Die staat er wel gepland in het laatste half uurtje. Dus we gaan er twee keer het weekend in, terwijl het nog geen weekend is. Maar laten we eerst even schakelen met Wessel. Wessel die zit op de nieuwsredactie in Haarlem en die heeft van ons weer het 105 nieuws.
2: Haarlem 105 nieuws.
3: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Bij een steekpartij aan de Conradkade in Haarlem is gisteravond één persoon gewond geraakt. Het incident gebeurde bij de boot voor asielzoekers en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en spreekt met getuigen. Honderden mensen hebben gisteravond de eerste editie van het Harbor Festival in de haven van Heemstede bezocht. Bezoekers genoten van live muziek, eten en drinken en vanwege de warmte waren er extra watertappunten. De opbrengst van het festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Hoeveel geld dat oplevert, wordt volgende week bekend. Haarlem 105 was er ook bij en de reportage zie je op onze website. Sportvastgoedbedrijf SRO, dat onder meer zwembaden en sporthallen beheert in Haarlem, Velsen en Zandvoort, is voor 5 miljoen euro opgelicht met facturen en werkuren. De fraude lijkt vooral te zijn gepleegd op de onderhoudsafdeling in Amersfoort, maar volgens de gemeente Haarlem is nog niet duidelijk of ook andere vestigingen zijn getroffen. De fraude kwam eind vorig jaar aan het licht na een melding van een klokkenluider. De betrokken gemeenten zeggen de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. En de hitte is ook vandaag al vroeg goed merkbaar in onder meer Haarlem en Heemstede. Het KNMI houdt tot zeker vrijdag code oranje aan. Scholen, vervoerders, zorginstellingen en andere organisaties nemen daarom extra maatregelen. Terwijl inwoners verkoeling zoeken aan het strand, op het water of in de schaduw. Deze man zocht verkoeling op zijn boot aan het Spaarne.
4: Het water verkoelt gewoon. Dus ja, wat dat betreft goed vertoeven. Zeker als er nog een beetje wind opsteekt af en toe.
5: En hoe kijkt u dan naar de komende dagen dat het zo blijft of misschien nog wel warmer wordt?
4: Maakt mij niet uit. Nee, ik heb vroeger veel in het buitenland gewerkt met graden, nou ja, 45 graden heel gewoon. Dus hier kijk ik ook niet meer van op. En ik vind het wel leuk eigenlijk.
3: Winkeliers merken dat de warmte voor extra drukte zorgt. Onder meer bij barbecuevlees, salades en de ijssalons doen het natuurlijk goed. Het advies blijft om genoeg water te drinken en de heetste uren van de dag zoveel mogelijk te mijden. Dan nog het weer. Ook vandaag wordt het warm. Code oranje voor hitte geldt nog altijd. Het wordt vandaag maximaal 31 graden. Morgen wordt het nog iets warmer met in onze regio temperaturen richting de 36 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl.
1: En we zijn weer bij met informatie uit Haarlem vandaan. Wessel van Opstal, bedankt voor jouw 105 nieuws. Meer nieuws.

Run Run River, op speciaal bezoek van Piet kwam hier voorbij. En een lekker plaatje, lekker zomers ook. Wat gaan we doen? Deze? Ja, dat is lekker. Wolfman samen met Pat Baker. En dit is natuurlijk ook hartstikke een Haarlemse combinatie. De twee mannen wonen allebei in Haarlem. Never Too Much in de nieuwe mix, hè.

0: Ja, Wolfman en Pat Baker. Ja, ik kijk op de klok, jongens, en het is echt de hoogste tijd voor het hoogste lied.
1: Het hoogste lied.
0: Ja, het hoogste lied. Het leukste spelletje van de Haarlemse Radio. Twee plaatjes uit een top 100 lijst. En ik heb dit keer gekozen voor het jaartal 1998. Dat is een tijdje terug. Maar ja, 28 jaar. Wat gaan we doen? We gaan eerst even een beetje door de nieuwsfeiten heen lopen van datzelfde jaar. Kleine greep uit wat er gebeurde in Thailand. Daar leverde de bevolking sieraden in om de financiële crisis in het land te bestrijden. En de wereldberoemde kleine zeemeermin in de haven van de Deense hoofdstad Kopenhagen, die wordt voor de tweede keer in de korte tijd onthoofd. De Nederlandse dartspeler Raymond van Barneveld die wint voor de eerste maal in zijn carrière de Embassy. En in Antarctica, er wordt officieel beschermd natuurgebied, de

0: Eerst volgende 50 jaar zijn er alleen nog maar wetenschappelijke en vreedzame activiteiten toegestaan al daar. Bill Clinton ontkent op de Amerikaanse televisie dat hij een seksuele relatie had met de stagiaire Monica Lewinsky. En wat gebeurde er in mei van hetzelfde jaar? Een aardbeving van 6,6 op de schaal van Richter maakte in het noorden van Afghanistan meer dan 5000 slachtoffers. In juni in het woordenboek van de Nederlandse taal, het WNT, is klaar. Het grootste woordenboek ter wereld beschrijft tussen de 350 en de 400.000 woorden. En in september de oprichting van Google. En de orkaan Gorgeous die zaait dood en verderf boven Midden-Amerika. Honderden mensen komen om het leven en de schade wordt geschat op 750 miljoen. Dat is nogal een beetje. En wij bekijken even ook door die hitlijst heen. Even vluchtig hoor. Marco Borsato met De Bestemming stond erin. Desiree met Life. Janet Jackson, Together Again. Celine Dion met My Heart Will Go On. Maar ik heb natuurlijk twee hele andere plaatsen gekozen. Uit de top 100 lijst van de Stichting Nederlandse Top 40. Van het jaartal 1989. Volgen nu twee liedjes. Eén van de twee is het hoogst genoteerd. En daardoor ook het hoogste lied. Succes.
1: Het hoogste lied.

0: Het hoogste lied.
1: Dat waren ze er weer. Twee stuks uit de hitlijst van het jaar 1998. Ja jongens, even kijken hoor. Hoe zit het in elkaar? Als laatste hoorde je Melanie B. Samen met Missy Elliott. I Want You Back. En die staat op de lijst. Die moet ik echt even zoeken. Nummer 72 is de plaats. Dat is niet zo heel erg hoog, hè? Nee, dat is niet zo heel erg hoog. Dat wil zeggen dat die andere waarschijnlijk wel gaat winnen. Dat gaat hij ook. Ja, dat is duidelijk. Say Yeah, Texas was dat. En die stond op de 23e plaats. Dus had je daarvoor gekozen, dan is dit applausje helemaal verdiend. En voor jou. Ik heb de nieuwste van Rieland en de Bombardiers klaarstaan. En Time to Go is dan ook... Nou, het is nog niet zo ver, maar over een minuutje of 10, dan ben je mij weer kwijt, hè?

Vreeland en de Bombardiers en Time to Go, hun allernieuwste plaat. Ik kijk heel eventjes met je vooruit. Ja, en wat gaat er nou meer gebeuren vandaag op de zender? Nou, we hebben straks eventjes tijd om de studio te poetsen tussen 4 en 5 uur. Nee, tussen 2 en 5 uur. En dan om 5 uur gaan we aan de slag natuurlijk met Hanna vandaag. Tussen 5 en 7 is dat actualiteitenprogramma. Dan ben je weer helemaal op de hoogte van alle informatie uit onze regio. Dan krijg je tussen 7 en 9 uur de 105.6. Ik zei het al, False Perspective is de gast voor vandaag. En dat wordt altijd leuk. En dat is gelijktijdig ook op televisie te volgen. Dus dan kan je die band ook zien die daar live staat te spelen in de studio. Dan krijg je daarna de Disco Train. Dat kan je ook allemaal volgen natuurlijk. Want dat is Remco die daar gewoon staat. Tussen 9 en 11 uur de Disco Train. De R&B en de Soul Hits komen dan voorbij. En tussen 11 en 12 uur hebben we het 105 Talent. Nou, dan ben je weer op de hoogte. Ik heb nog een paar plaatjes te gaan. Het zijn er niet zo heel veel. Maar ik ga denk ik langzaam maar zeker een beetje afscheid van je nemen. Ik wens jullie verder een hele fijne zonnige dag. En de dagen die eraan komen ook nog eens een keer. Ook met alle leuke dingen die op stapel staan in en om het Haarlemse. Maak er gebruik van. Ga er naartoe. Kleed je goed. En neem vooral wat flesjes water mee. Om te zorgen dat je niet uitdroogt. En geniet ervan. Ik pak een plaatje mee van over een paar maanden pas. Wanneer het weer een stukje kouder zal zijn. September. Earth, Wind & Fire. Hey, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: use my shoulder. Maybe we'll do.
1: Haarlem 105 Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Bij een steekpartij aan de Conradkade in Haarlem is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het incident gebeurde bij de boot voor asielzoekers en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en spreekt met getuigen. 2 auto's zijn gisteravond op de Amsterdamse Vaart in Haarlem met elkaar in botsing gekomen. Door de klap raakten beide auto's flink beschadigd, maar niemand raakte gewond. De weg was tijdelijk afgezet voor de afhandeling van het ongeval. Honderden mensen hebben gisteravond de eerste editie van het Harbor Festival in de haven van Heemstede bezocht. Bezoekers genoten van live muziek, eten en drinken en vanwege de warmte waren er extra watertappunten. De opbrengst van het festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Hoeveel geld dat oplevert, wordt volgende week bekend. Haarlem 105 was er ook bij en de reportage zie je op onze website. En de hitte is ook vandaag al vroeg goed merkbaar in onder meer Haarlem en Heemstede. Het KNMI houdt tot zeker vrijdag code oranje aan. Scholen, vervoerders, zorginstellingen en andere organisaties nemen daarom extra maatregelen. Terwijl inwoners verkoeling zoeken aan het strand, op het water of in de schaduw. Deze man zocht verkoeling op zijn boot aan het Spaarne.
3: Het water verkoelt gewoon. Dus ja, wat dat betreft goed vertoeven. Zeker als er nog een beetje wind opsteekt af en toe.
4: En hoe kijkt u dan naar de komende dagen dat het zo blijft of misschien nog wel warmer wordt?
3: Maakt mij niet uit. Nee, ik heb vroeger veel in het buitenland gewerkt met graden, nou ja, 45 graden heel gewoon. Dus hier kijk ik ook niet meer van op. En ik vind het wel leuk eigenlijk.
2: Winkeliers merken dat de warmte voor extra drukte zorgt. Onder meer bij barbecuevlees, salades en de ijssalons doen het natuurlijk goed. Het advies blijft om genoeg water te drinken en de heetste uren van de dag zoveel mogelijk te mijden. Dan nog het weer. Ook vandaag wordt het warm. Code oranje voor hitte geldt nog altijd. Het wordt vandaag maximaal 31 graden. Morgen wordt het nog iets warmer met in onze regio temperaturen richting de 36 graden.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de N208 Sassenheim richting Haarlem, tussen Lisse en de aansluiting met de N207, 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl 105.

0: Dit is 105. Het is 3:00.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. In Frankrijk is de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Vanwege de hitte hebben de ziekenhuizen daar nog altijd steeds drukker. Door de hoogste alarmfase af te kondigen, kan er extra zorgpersoneel worden vrijgemaakt. Het gaat om vrijwilligers die vaak al in een ziekenhuis werken en in noodgevallen opgeroepen kunnen worden. Bij Parijs is gisteren ook een jongetje van 3 om het leven gekomen door de hitte. Hij zat in een geparkeerde auto, terwijl het buiten al warmer was dan 40 graden. Hij was daar zelf ingekropen en kon er vervolgens niet meer zelf uitkomen door het kinderslot. Alcohol drinken moet minder normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Ieder glaasje is er 1 te veel. Het verhoogt het risico op 7 verschillende soorten kanker. Drank leidt ook tot meer verkeersongelukken en geweld. De Gezondheidsraad adviseert daarom dat de regering alle vormen van alcoholgebruik gaat ontmoedigen. Het kan bijvoorbeeld door alcohol uit de supermarkt te halen of de accijns te verhogen. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela. Dat is getroffen door 2 zware aardbevingen. Minister Sjoerdsma trekt daar 2 miljoen euro voor uit. De reddingswerkers en honden gaan helpen om mensen te vinden onder het puin. Gebouwen storten in en er is veel schade. Venezuela heeft Nederland gevraagd om de hulp. Ook andere landen hebben al hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is een gaslek ontstaan. 86 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd. Vanwege de omvang van de gaslekkage en de hitte heeft de brandweer opgeschaald. De gaskraan is afgesloten en netbeheerder Enexis probeert het gaslek op te sporen en te dichten. Ook in het oosten van Rotterdam moesten mensen een flat uit vanwege een gaslek. Dat ontstond door werkzaamheden. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Beeld is het namelijk ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, in het midden en zuiden 30 tot 36 graden. In het noorden wat minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen is er ook veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt de Nieuwe Meer. Voor de Koentunnel heb je nu 5 minuten vertraging. En op de A27, Utrecht richting Almere. Tussen Utrecht Noord en Hilversum 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking.

0: Haarlem 105 Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Bij een steekpartij aan de Conradkade in Haarlem is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het incident gebeurde bij de boot voor asielzoekers en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en spreekt met getuigen. Sportvastgoedbedrijf SRO, dat onder meer zwembaden en sporthallen beheert in Haarlem, Velsen en Zandvoort, is voor 5 miljoen euro opgelicht met facturen en werkuren. De fraude lijkt vooral te zijn gepleegd op de onderhoudsafdeling in Amersfoort, maar volgens de gemeente Haarlem is nog niet duidelijk of ook andere vestigingen zijn getroffen. De fraude kwam eind vorig jaar aan het licht na een melding van een klokkenluider. De betrokken gemeenten zeggen de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. 2 auto's zijn gisteravond op de Amsterdamse Vaart in Haarlem met elkaar in botsing gekomen. Door de klap raakten beide auto's flink beschadigd, maar niemand raakte gewond. De weg was tijdelijk afgezet voor de afhandeling van het ongeval. En de hitte is ook vandaag al vroeg goed merkbaar in onder meer Haarlem en Heemstede. Het KNMI houdt tot zeker vrijdag code oranje aan. Scholen, vervoerders, zorginstellingen en andere organisaties nemen daarom extra maatregelen. Terwijl inwoners verkoeling zoeken aan het strand, op het water of in de schaduw. Deze man zocht verkoeling op zijn boot aan het Spaarne.
2: Het water verkoelt gewoon. Dus ja, wat dat betreft goed vertoeven. Zeker als er nog een beetje wind opsteekt af en toe.
3: En hoe kijkt u dan naar de komende dagen dat het zo blijft of misschien nog wel warmer wordt?
2: Maakt mij niet uit. Nee, ik heb vroeger veel in het buitenland gewerkt met graden, nou ja, 45 graden heel gewoon. Dus hier kijk ik ook niet meer van op. En ik vind het wel leuk eigenlijk.
1: Winkeliers merken dat de warmte voor extra drukte zorgt. Onder meer bij barbecuevlees, salades en de ijssalons doen het natuurlijk goed. Het advies blijft om genoeg water te drinken en de heetste uren van de dag zoveel mogelijk te mijden. Dan nog het weer. Ook vandaag wordt het warm. Code oranje voor hitte geldt nog altijd. Het wordt vandaag maximaal 31 graden. Morgen wordt het nog iets warmer met in onze regio temperaturen richting de 6 uur, richting de 36 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je.

5.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken over de toekomst van Moerdijk. Het bleek tijdens een kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie daar. Maar het kabinet Jette houdt de mogelijkheid open dat Moerdijk ook kan blijven bestaan. Met het daglicht wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door de aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez dat er 164 doden zijn en bijna 1000 gewonden. Deskundigen gaan ervan uit dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Reddingswerkers zoeken tussen het puin naar overlevenden. Vannacht waren er 2 zware aardbevingen kort na elkaar. De zwaarste had een kracht van 7,5. Op de Middellandse Zee bij Sicilië is een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat schip werd geënterd door zwaar bewapende Franse militairen. Dat was al zeker de 5e keer dat de Fransen dat deden. Vorige week onderschepten ook de Britten een schip van de Russische schaduwvloot. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen bijvoorbeeld geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnhem-Muiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen, ook in Zeeland, kwam het wegdek omhoog door de hitte. En daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. Het weer, er is officieel sprake van een landelijke hittegolf vandaag. In het beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden wel minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen ook veel zon en heet, dan wordt het 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam bij Nieuw-Vennep een kwartier vertraging. En op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. Dit is 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Bij een steekpartij aan de Conradkade in Haarlem is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het incident gebeurde bij de boot voor asielzoekers en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en spreekt met getuigen. Honderden de mensen hebben gisteravond de eerste editie van het Harbor Festival in de haven van Heemstede bezocht. Bezoekers genoten van live muziek, eten en drinken en vanwege de warmte waren er extra watertappunten. De opbrengst van het festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Hoeveel geld dat oplevert, wordt volgende week bekend. Haarlem 105 was er ook bij en de reportage zie je op onze website. Sportvastgoedbedrijf SRO, dat onder meer zwembaden en sporthallen beheert in Haarlem, Velsen en Zandvoort, is voor 5 miljoen euro opgelicht met facturen en werkuren. De fraude lijkt vooral te zijn gepleegd op de onderhoudsafdeling in Amersfoort, maar volgens de gemeente Haarlem is nog niet duidelijk of ook andere vestigingen zijn getroffen. De fraude kwam eind vorig jaar aan het licht na een melding van een klokkenluider. De betrokken gemeenten zeggen de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. En de hitte is ook vandaag al vroeg goed merkbaar in onder meer Haarlem en Heemstede. Het KNMI houdt tot zeker vrijdag code oranje aan. Scholen, vervoerders, zorginstellingen en andere organisaties nemen daarom extra maatregelen. Terwijl inwoners verkoeling zoeken aan het strand, op het water of in de schaduw. Deze man zocht verkoeling op zijn boot aan het Spaarne.
2: Het water verkoelt gewoon. Dus ja, wat dat betreft goed vertoeven. Zeker als er nog een beetje wind opsteekt af en toe.
3: En hoe kijkt u dan naar de komende dagen dat het zo blijft of misschien nog wel warmer wordt?
2: Maakt mij niet uit. Nee, ik heb vroeger veel in het buitenland gewerkt met graad, nou ja, 45 graden heel gewoon. Dus hier kijk ik ook niet meer van op. En ik vind het wel leuk eigenlijk.
1: Winkeliers merken dat de warmte voor extra drukte zorgt. Onder meer bij barbecuevlees, salades en de ijssalons doen het natuurlijk goed. Het advies blijft om genoeg water te drinken en de heetste uren van de dag zoveel mogelijk te mijden.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. Het KNMI heeft voor het eerst code rood uitgeroepen vanwege hitte. Dat betekent dat iedereen klachten kan krijgen als uitdroging of oververhitting. De waarschuwing geldt morgen voor 8 regio's. Het KNMI adviseert alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. Het drinken van alcohol moet niet normaal gevonden worden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Volgens de raad is ieder glaasje 1 te veel. Daarom zou de regering alcoholgebruik moeten ontmoedigen. De kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië komende nacht vertraging oploopt door noodweer. In speelstad Kansas City zijn zware regen- en onweersbuien voorspeld. Volgens Amerikaanse regels moet een wedstrijd daarvoor worden stilgelegd. Het weer, nog veel zon en 30 graden of meer. Vannacht is het op veel plekken niet kouder dan 20 graden. Morgen wordt het nog heter met 34 tot 39 graden.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Hoogmaden een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is hier dicht en dat zorgt voor 30 minuten extra reistijd. En op de N307 Hoorn richting Kampen bij Lelystad, Bataviastad 25 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege de hitte. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Er worden temperaturen tot 40 graden verwacht. Als het zo warm is, kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Het is voor het eerst dat het hoogste weeralarm is afgegeven voor hitte. Eerder gebeurde dat wel voor sneeuw of onweer. Code rood geldt voor alle provincies behalve Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland. Daar geldt code oranje. Door de hitte zijn op meerdere plekken problemen ontstaan met bruggen, wegen en het OV. In Utrecht kunnen geen trams rijden, omdat wissels door de hitte niet meer werken. Door Delft rijdt ook tram 1 niet, omdat het asfalt rond de rails is gesmolten. In Zeeland is de spoorbrug bij Arnemuiden vervormd, waardoor er geen treinen over kunnen. En op het eiland Tholen in Zeeland kwam het wegdek omhoog door de hitte. Daardoor raakten ook enkele auto's beschadigd. 3 rechters van het Internationaal Strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat die hun vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. Ook had een aantal een internationaal arrestatiebevel uitgevaardigd tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Door de sancties hadden de rechters onder andere geen toegang meer tot hun eigendommen en tegoeden in de VS. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Ze zouden werken voor oppositiemedia of onafhankelijk zijn. De NAVO zegt dat het belangrijk is dat journalisten hun werk kunnen doen. Het weer. Er is officieel sprake van een landelijke hittegolf. In de Bilt is het ruim 30 graden. En vanmiddag veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden minder warm door een matige noordoostenwind. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is bij Hoogmade een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je 25 minuten extra reistijd. Omrijden kan via de A44. En tot slot op de N250 Den Helder richting De Kooi. Tussen de Veerterminal en Den Helder 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Tot 7 uur Haarlem vandaag met 10cc zometeen naar Jamiroquai.

7 Days in Sunny June, Jamiroquai, hier bij Haarlem 105 vanuit een airco-gekoelde studio. Een nieuwe editie van Haarlem vandaag. Ja, en die airco, dat is geen overbodige luxe, want het KNMI heeft net code rood afgekondigd. Die gaat namelijk vanaf middernacht in. Het advies is duidelijk, ga alleen naar buiten als het echt nodig is. Blijf uit de zon, vermijd zware inspanning, drink genoeg water en let ook vooral op ouderen en kwetsbare mensen. Nou, dan ander nieuws. Haarlemmers gooien namelijk veel meer afval bij het restafval dan gemiddeld in Noord-Holland. Maar liefst 64% van het gewone huishoudelijke afval eindigt hier in de restafvalbak. En het provinciale gemiddelde, dat ligt op 45%. Haarlem zit daar dus flink boven. Sterker nog, van de 44 Noord-Hollandse gemeenten staat Haarlem op plek 3 als het gaat om het hoogste aandeel restafval. En kom jij elke werkdag aan op het Stationsplein in Haarlem en denk je, net zoals ik trouwens, dit kan toch veel beter? Nou, vanaf maandag is er de week van het stationsgebied. In het infostation aan het Stationsplein kun je dan de plannen voor de vernieuwing bekijken en meedenken over de toekomst van het gebied. Dat kan elke dag tussen 3 en 5 uur 's middags. En meer informatie kun je vinden via de website van de gemeente Haarlem. Meer nieuws kun je vinden via onze website www.haarlem105.nl. En tot 7 uur praat ik je bij over wat er speelt in onze regio. Mijn naam is Rudy. En zometeen hoor je wethouder Bas van Leeuwen. Gemeenten moeten namelijk strenger omgaan met ouders die hun kind thuis willen lesgeven. En Bas hoor je er zometeen meer over vertellen.

0: Goedemiddag, je luistert naar Haarlem 105, het programma Haarlem Vandaag. En stel, jij vindt dat school niet past bij jouw kind. Of niet bij jouw geloof of bij de manier waarop je wilt leven. Tot voor kort konden ouders dan een vrijstelling aanvragen en hun kind thuis houden. Maar die ruimte is er nu veel minder. De Hoge Raad zette daar in april een streep door. Een vrijstelling van de leerplicht kan nu alleen nog in uitzonderlijke gevallen. Gemeenten moeten daarom strenger handhaven. In Haarlem gaat het om 31 kinderen die op dit moment niet naar school gaan. Nou, wat betekent het voor die gezinnen en wat doet de gemeente als ouders hun kind toch thuis houden? Ik bespreek het met Bas van Leeuwen, wethouder in Haarlem. Hij heeft onder meer onderwijs, jeugd en financiën in zijn portefeuille. Bas, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Laten we even bij het begin beginnen, gewoon om even duidelijkheid te scheppen. Wat hield zo'n vrijstelling nou precies in?
1: Nou, kijk, eigenlijk is de leerplichtwet een hele oude wet uit 1969. En daar zat onder artikel 5, artikel 5 onder B, zat een vrijstelling voor levensbeschouwelijke of religieuze bezwaren. Ooit oorspronkelijk bedoeld in een hele verzuilde samenleving dat als er echt in de wijde omgeving niet een school van jouw religie zat, dat je dan vrijstelling kon krijgen. Omdat je, ja, het zou toch niet zomaar kunnen als je streng gereformeerd bent, dat je dan ineens naar een openbare school zou moeten. En je ziet dat eigenlijk de afgelopen jaren dat die gebruikt werd. Ook de andere mensen die zeiden van ja, maar mijn kind past niet in het schoolsysteem. Of ik vertrouw überhaupt de overheid en scholen niet. En daar heeft gelukkig nu eindelijk de Hoge Raad een uitspraak gedaan. Die zegt van ja, dit kan zo niet. Eigenlijk ook een signaal naar de wetgever. Ja. Die zegt, pas die wet eens aan. En ook een signaal voor ons om daar strenger mee om te gaan. En daar zijn we eigenlijk heel blij mee. Want we willen natuurlijk dat alle kinderen naar school gaan.
0: Ja, want Haarlem telt op dit moment 31 kinderen met een vrijstelling. De meeste in de gehele regio. Kunt u iets zeggen over de gezinnen waar het om gaat? Hebben jullie daar zicht op?
1: Nee, kijk, 31 kinderen waarvan dan 26 op basisschoolleeftijd en 5 op voortgezet onderwijsleeftijd. Het zijn natuurlijk ook verder de grootste gemeenten in de regio. Ja. Dus in die zin klopt het ongeveer met inwoneraantal. Eigenlijk kan je niet iets algemeens zitten. Dus het is geen homogene groep. Daar zitten mensen bij, wat je ook wel eens in de media leest, soevereinen. Dus echt mensen die zeggen, ik herken de staat Nederland niet, laat staan de scholen. Ja. Daar kunnen streng gelovigen bij zitten. Mensen die vinden dat het onderwijssysteem in Nederland niet oké is voor hun kind. Maar ook influencers die zich ook beroepen op een bepaalde levensstijl.
0: Ja. En weten we of deze kinderen thuis ook daadwerkelijk onderwijs krijgen?
1: Nee, dat is het moeilijke. Ja. Binnen de wetgeving in Nederland bestaat thuisonderwijs eigenlijk niet. Dus je wordt vrijgesteld van onderwijs. En omdat je dan vrijgesteld wordt, is er ook geen toezicht meer op wat er dan thuis gebeurt.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat we ook nu zeggen, wij geven geen nieuwe vrijstellingen af. Dat wordt ook gestaafd door die uitspraak van de Hoge Raad. Maar voor de kinderen die al langer thuis zaten, gaan we nu het komende jaar, krijgen ze het komende jaar wel een verlenging. Maar dan gaan we ook nou in overleg met die ouders om te kijken hoe we ze terug kunnen begeleiden naar school. Want ja, je kan je voorstellen als een kind al 1 of misschien al 2 of 3 schooljaar niet naar school is geweest. Ja. Dan wil je diegene ook weer een goede landing geven op een mooie school.
0: Ja, en in contact komen, dat is denk ik de grootste uitdaging. Het is heel erg lastig om deze gezinnen te bereiken. Hoe probeer je dan als gemeente dan toch met hen in gesprek te komen?
1: Nou, precies eigenlijk wat je zegt, door in gesprek te komen. Kijk, er zitten hier mensen bij die zullen elke post van de overheid ongeopend laten. Dus dan bellen we. Dan gaan we aan huis langs om uiteindelijk in contact te komen met die ouders. Want we hebben echt de overtuiging dat schoolaanwezigheid, school voor alle kinderen een kans is. En dan moet je eerst met het gezin in contact komen om ook het kind, de jeugdige, naar school te kunnen begeleiden.
0: Ja, en die uitdaging blijkt heel erg groot omdat die gezinnen gewoon lastig te bereiken zijn. Stel je voor, een ouder zegt, mijn kind blijft gewoon thuis, punt. Ik erken de overheid niet, in het voorbeeld van de soevereinen. Wat kun je dan doen als gemeente?
1: Nou kijk, uiteindelijk, en dat komt natuurlijk ook bij het landelijk nieuws, dat eigenlijk het OM eerst niet meer tot vervolging overging. Want ja, de leerplichtwet is gewoon een wet waar je aan moet houden.
0: Ja.
1: Ja, uiteindelijk, als het OM geen straf meer oplegt, dan wordt het ook een beetje een papieren tijger. Maar het OM heeft nu ook gezegd van ja, wij gaan gewoon echt wel weer handhaven. Dus in het ergste geval krijgt een ouder eerst een procesverbaal van uw kind moet gewoon naar school. In het ergste geval kunnen ook ouders in dat vervolgd worden daarom.
0: Ja, en jullie zijn bereid om dat ook in Haarlem te doen dus?
1: Nou, kijk, dat is uiteindelijk natuurlijk niet in het belang van het kind. Je wil dat een kind zo thuis mogelijk opgroeit in een veilig gezin. Dus precies wat ik net zei, je wil in contact komen met het gezin, ook met ouders het gesprek aangaan. Het is echt voor de toekomst van uw kind beter om gewoon naar school te gaan. We hebben 80 verschillende schoollocaties in Haarlem met vele verschillende scholen, met vele verschillende systemen. Dus laten we nou met elkaar zoeken naar een school die voor uw kind en ook voor uw levensovertuiging het best passend is.
0: Ja.
1: Want daar zou je natuurlijk eigenlijk uit voor komen.
0: Ja, tot slot, wanneer is dit voor u geslaagd? Dus waar hoopt u dat Haarlem over een jaar staat?
1: Nou, ik hoop dat wij zoveel mogelijk van deze 31 kinderen en de ouders daarvan het komende jaar gaan spreken. En dat we dan ook zoveel als mogelijk in zicht houden. Want je ziet ook wel eens dat als het spannend wordt dat ouders dan bijvoorbeeld naar het buitenland verhuizen. We hebben natuurlijk ook in coronatijd gezien. Dus ik hoop dat wij van deze 31 gezinnen ze allemaal te spreken krijgen. En dat we zoveel als mogelijk naar onderwijs kunnen begeleiden.
0: Ja. Nou, we gaan het in de gaten houden. Wethouder Bas van Leeuwen, hartelijk dank en succes nog met deze hitte.
1: Ja, dank. Jullie ook.

Dit is Haarlem 105. De streekomroep voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Je hoorde Fleetwood Mac en Dreams. Straks hoor je hier in de uitzending Frederik Jans van Stichting Ketty Kotti in Haarlem. Want op 1 juli is het weer zover. Dan wordt de afschaffing van de slavernij herdacht, maar ook gevierd. En er vindt een groot programma plaats in Schuur. En Frederik, die vertelt je zo meteen meer over. En ook over een paar minuten het laatste nieuws in het Haarlem 105 nieuws. Eerst nog even Jonathan Jeremiah en Good Day. I see the

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Wessel van Opstal. Bij een steekpartij aan de Conradkade in Haarlem is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het incident gebeurde bij de boot voor asielzoekers en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en spreekt met getuigen. 2 auto's zijn gisteravond op de Amsterdamse Vaart in Haarlem met elkaar in botsing gekomen. Door de klap raakten beide auto's flink beschadigd, maar niemand raakte gewond. De weg was tijdelijk afgezet voor de afhandeling van het ongeval. Honderden mensen hebben gisteravond de eerste editie van het Harbor Festival in de haven van Heemstede bezocht. Bezoekers genoten van live muziek, eten en drinken en vanwege de warmte waren er extra watertappunten. De opbrengst van het festival gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede. Hoeveel geld dat oplevert, wordt volgende week bekend. Haarlem 105 was er ook bij en de reportage zie je op onze website. En de hitte is ook vandaag al vroeg goed merkbaar in onder meer Haarlem en Heemstede. Het KNMI houdt tot zeker vrijdag code oranje aan. Scholen, vervoerders, zorginstellingen en andere organisaties nemen daarom extra maatregelen. Terwijl inwoners verkoeling zoeken aan het strand, op het water of in de schaduw. Deze man zocht verkoeling op zijn boot aan het Spaarne.
2: Het water verkoelt gewoon. Dus ja, wat dat betreft goed vertoeven. Zeker als er nog een beetje wind opsteekt af en toe.
3: En hoe kijkt u dan naar de komende dagen dat het zo blijft of misschien nog wel warmer wordt?
2: Maakt mij niet uit. Nee, ik heb vroeger veel in het buitenland gewerkt met graden, nou ja, 45 graden heel gewoon. Dus hier kijk ik ook niet meer van op. En ik vind het wel leuk eigenlijk.
1: Winkeliers merken dat de warmte voor extra drukte zorgt. Onder meer bij barbecuevlees, salades en de ijssalons doen het natuurlijk goed. Het advies blijft om genoeg water te drinken en de heetste uren van de dag zoveel mogelijk te mijden.
4: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het KNMI adviseert morgen alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. Alleen voor Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland is code oranje van kracht. Door de hitte kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. De NAVO heeft aan Turkije gevraagd om Turkse journalisten toch toe te laten bij de NAVO-top. De Turkse autoriteiten hebben de aanvragen van meerdere journalisten afgewezen. Die werken voor oppositiemedia. De kans lijkt groot dat de WK-wedstrijd vannacht tussen het Nederlands elftal en Tunesië vertraging oploopt. Er is noodweer voorspeld voor Kansas City. Gevreesd wordt dat het duel niet op tijd kan beginnen of dat het wordt onderbroken. Het weer zonnig, warm en 30 tot 36 graden. Morgen temperaturen tot 40 graden.
5: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag gebeurde eerder een ongeluk bij Hoogmade. Hierdoor heb je een kwartier vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Omrijden kan via de A44 en dit duurt naar verwachting tot 6 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem105.

kent natuurlijk zijn hele grote hit Never Gonna Give You Up, maar onderschat deze niet. Iets later uitgebracht, dat stond op zijn derde album Free. Cry for Help, je hoorde Rick Ashley hier bij Haarlem 105. Ja, morgen, eigenlijk vanaf middernacht, code rood in onder andere Noord-Holland en nog meer provincies. Hero, dat is kinderdagverblijf, die gaan allemaal sluiten vanwege de hitte. En ook het Spaarne College, die heeft besloten om morgen dicht te gaan. Dus waarschijnlijk gaan er nog meer, scholen, opvangst, wat dan ook volgen. En dan gaan we allemaal, weet ik wat, in de kelder zitten, omdat het daar lekker cool is. Tenzij je het geluk hebt, net als ik nu, een heerlijke airco in de studio te hebben. Het is hier heerlijk vertoeven. Zometeen hoor je Frederik Jans. Hij is van Stichting Katie Kotti. En 1 juli vindt dat plaats. En Haarlem staat er ook uitgebreid bij stil. In Schuur met een gratis programma voor alle leeftijden. Wat je daar precies kunt verwachten, hoor je zometeen.

what I can be. I'm taking a chance.

0: for you. Volgende week komt hij naar Nederland. Donderdag, zaterdag, zondag en die week daarop op dinsdag staat hij in de Johan Cruijff Arena. Je hoorde Bruno Mars en Risk It All hier bij Haarlem 105. Op 1 juli is het Katy Cotty. Misschien heb je die naam wel eens voorbij horen komen, maar weet je niet precies wat het betekent. Katy Cotty betekent letterlijk verbroken ketenen. En op die dag staan we stil bij de afschaffing van de slavernij. Er wordt herdacht, maar ook gevierd. En landelijk krijgt Katy Cotty steeds meer aandacht. En ook in Haarlem is er dit jaar een uitgebreid programma. In Schuur is er namelijk een evenement voor alle leeftijden. Maar hoe dat eruit ziet en waarom het juist nu belangrijk is om hierbij stil te staan, daarover praat ik met Frederik Jans van Stichting Katy Cotty. Frederik, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat betekent deze dag voor mensen met een slavernijverleden in hun familie? Kan je dat eens proberen te omschrijven?
1: Ja, het is een meeleven met de pijn die voorouders hebben geleden. He, die hebben een echt een onmenselijke, gruwelijke behandeling gehad in hun leven als tot slaaf gemaakt. Dus het is ook een eerbetoon aan hen en aan hun lijden. Maar ook het vieren van de vrijheid weer. De afschaffing van de slavernij, dat betekent voor veel mensen ook dat hun vrijheid begon.
0: Ja.
1: En dat herdenken en vieren we.
0: Ja, het is echt een combinatie tussen herdenken en vieren. Is het soms lastig om dat in één dag te kunnen gieten? Ook omdat enerzijds verdriet centraal staat vanwege het verleden, maar ook het positieve gevoel dat het is afgeschaft. Hoe kijk je daarnaar?
1: Ja, nou, in Nederland hebben we natuurlijk met de Tweede Wereldoorlog op 4 mei herdenken we en op 5 mei vieren we.
0: Dus twee losse dagen.
1: Dus dat is vergelijkbaar misschien. En soms hoor je ook dat op 30 juni herdacht wordt en op 1 juli gevierd. Maar wij willen het combineren. En ik denk ook wel dat het mooi is om dat te combineren. Want bij verdriet hoort ook vreugde en andersom.
0: Ja.
1: Dus ja, ik vind dat het wel goed bij elkaar past.
0: In heel Nederland vinden dus activiteiten plaats. En ook in Haarlem, in Schuur. Ik zei het net al in mijn introductie. Dat zit naast Phil. Wat kunnen mensen verwachten in 1 juli?
1: Nou, we hebben van alles. We hebben een optreden van Wijnand Stomp. Dat is vooral ook voor kinderen heel leuk. Dat is Anansi-verhalen, vertelt hij. We hebben Gershwin Bonifacia. Dat is een spoken word artiest. En dan met muziek erbij. Echt heel indrukwekkend. We hebben dans. We hebben workshops. Bijvoorbeeld het maken van wayangpoppen. We hebben lezingen. Bijvoorbeeld over curly hair. Maar we hebben ook films. Het is een heel uitgebreid programma. En sprekers. We hebben schrijvers over de vloer. Het is heel breed.
0: Ja. Ja, ik heb natuurlijk het programma gezien. En er is één ding wat mij heel erg opviel. Namelijk een ritueel met een plengoffer voor de voorouders. Wat houdt dit precies in?
1: Ja, dat is ook een soort Winti-gebruik. Dus een Winti-priesteres die komt dat ritueel doen. En dan wordt er ook water gegoten op de aarde. Juist om die voorouders te herdenken en te eren. Daar is het op gericht.
0: Oké.
1: Ja, het is heel mooi hoor.
0: Ja? Ja, ik kan me er nog geen beeld bij vormen, maar misschien moet ik dat dan volgende week ervaren. Ik zag ook in het persbericht die je doorstuurde, dat jullie een link willen leggen naar nu.
1: Ja.
0: Welke link is dat?
1: Nou, er is heel veel racisme vandaag de dag, ook in Nederland. En racisme komt voor een deel ook voort uit het slavernijverleden. En heel veel mensen realiseren zich dat niet, zeker als je als wit persoon geboren en getogen bent, dan realiseer je niet wat veel mensen met een donkere huidskleur, of mensen van kleur, wat een achterstand die vaak hebben. En die link naar de onderdrukking in de slavernijtijd en de racisme nu, die willen we ook leggen.
0: Ja.
1: Ja, dus het is niet voorbij allemaal. Dat racisme is er nog steeds.
0: Ja, want jij zelf zet je sinds 2023 met de stichting onder andere ook hiervoor in. Kan je dat eens vertellen waarom dat voor jou persoonlijk zo belangrijk is?
1: In de stichting zit ik met iemand met Antilliaanse roots en met iemand met Surinaamse roots. Dus die hebben ook echt voorouders die tot slaaf gemaakt waren. En ik heb zelf een enorm rechtvaardigheidsgevoel. En ik vind discriminatie en racisme echt heel erg oneerlijk en niet mogen. En het gebeurt wel. Dus ik wil daar ook voor vechten om dat zo mogelijk af te schaffen. Om dat tegen te gaan. En om mensen ook bewust te maken van ons gezamenlijk slavernijverleden.
0: Ja.
1: Want dat is er. Dat die doorwerking, dat zichtbaar wordt, erkend wordt. En daar, als je dat eenmaal erkend hebt en herkent, dan kun je er ook aan werken om het af te schaffen.
0: Ja. Ja, ja, ja. En Frederik, wat hoop je dan dat iemand die misschien nog nooit of niet direct van Katie Cotty had gehoord, meeneemt na deze dag?
1: Dat ze zich realiseren dat ze een gezamenlijk slavernijverleden hebben, een gezamenlijk koloniaal verleden. En dat ze daar dat ze de geschiedenis ook kennen. Want dat is ook belangrijk, dat die geschiedenis herkend en erkend en gekend wordt.
0: Mm-hmm.
1: En dat zij ook een rol kunnen hebben in het repareren, zeg maar, daarvan. Dus van alle ellende. Dus dat je ook begrip hebt voor de mensen die tot slaafgemaakte voorouders hebben. Of begrip hebt voor mensen die nu nog steeds racisme ervaren.
0: Ja. Ik denk in deze tijd van polarisatie belangrijker dan ooit. Tot slot, voor wie erbij wil zijn, waar en hoe laat kunnen de mensen terecht?
1: Nou, om 3:30 begint de brassband te spelen op de Grote Markt. En die loopt dan richting de schuur. En daar beginnen we om 4:15 met het programma. En dat duurt tot 10:00.
0: Alright, helemaal duidelijk. Frederik Jans van Stichting Katie Cotty, bedankt voor je toelichting. En heel veel succes en natuurlijk ook plezier gewenst volgende week.
1: Dankjewel.

0: Jorde Noah Jazz, muziek uit Haarlem, Jorde Seasons hier bij 105. En over muziek uit onze regio gesproken. Over precies een uur is er een nieuwe editie van 105 Sessions. Elke week met live muziek, dus blijf dan zeker luisteren. En zometeen na het nieuws van 6 uur is Bram Berg van de politieke partij Jong Zandvoort te gast. Hij en een aantal coalitiegenoten zijn niet zo blij met de proef waarin de zeeweg van 2 banen naar 1 baan is gegaan. En er nu vrije baan is voor een gratis strandbus. Hoe en wat, dat hoor je straks.
1: Dit is 105. Het is 6 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. Ook andere landen hebben Venezuela hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank in Berlijn bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. Om zijn daden te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij brand om bewijs te vernietigen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. De camper die vorige week wegzakte op een vlonderpad in het Drentse natuurgebied Grolloerveen is weg. De eigenaar heeft zelf het voertuig weg weten te halen door de camper op te krikken en rijplaten over het pad te leggen. Omdat het eerder een lastige klus leek, was er al een bergingsbedrijf geregeld. De eigenaar van de camper had vorige week donderdag een verkeerde afslag genomen en was door de houten planken gezakt van het pad dat bedoeld is voor fietsers en voetgangers. Het weer. Zon en temperaturen tot 36 graden. In het noorden is het door wind iets minder warm. Morgen veel zon en heet met 34 tot 39 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag bij knooppunt Burgerveen 10 minuten vertraging. En op de A5 Hoofddorp richting Amsterdam tussen Amsterdam Westpoort en de aansluiting met de A10 nu 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rudy Nicolaas.
0: Met zometeen goed nieuws over het slachthuisterrein. Nu eerst Another. 105.

Goedemiddag, je luistert naar Haarlem 105, het programma Haarlem Vandaag. Nog een uurtje tot 7 uur praat je bij wat er allemaal speelt in onze regio. En ik startte dit uur niet voor niets met Another, want volgens mij past het perfect bij het weer van dit moment. You're the talk to you. Neem even mee met wat er speelt in onze regio. Morgen begint ondanks code rood in Haarlem de honkbalweek. Voor de 32e keer alweer doen 6 teams mee. Nederland, Italië, Tsjechië, Curaçao, Chinese Taipei en de International Globetrotters uit de VS. En het toernooi duurt tot en met 4 juli. En ook Pride Haarlem die komt met iets opvallends. De organisatie heeft bij Koninklijke Johan Enschede een eigen Pride bankbiljetten laten drukken. Volgens Pride Haarlem zijn ze daarmee de eerste Pride ter wereld met een eigen papieren betaalmiddel. Op het biljet staan Haarlemse plekken en 2 queer figuren. En het is vooral bedoeld als aandenken, maar de organisatie kijkt ook of bezoekers er tijdens Pride Haarlem mee kunnen betalen. De opbrengst gaat naar extra activiteiten bij een volgende editie. En het slachthuisterrein aan het Rockplein gaat zaterdag weer open voor publiek. Na jaren van verbouwing en herstel is het oude industriële gebouw veranderd in een plek voor horeca, cultuur, bedrijven, sport en woningen. Een deel van het historisch karakter blijft daarbij bewaard. De gratis opening is zaterdag van 11 tot 5. En is onder meer een markt met lokale makers, eten, kunst en kinderactiviteiten. Een paar organisaties die zitten er al, zoals Poppodium Slachthuis, Fundamentals, dat is een sportschool, en Marcel's Green Soap. En later volgen ook nieuwe horeca en creatieve ondernemers. Meer nieuws kun je vinden via onze website www.haarlem105.nl. En zometeen is hier Bram Berg van Jong Zandvoort te gast. Hij en zijn coalitiegenoten die zijn behoorlijk uitgesproken over de proef met de strandbus op de Zeeweg. En hij komt zo vertellen waarom. Baby.

0: Goedemiddag, je luistert naar Haarlem 105, je hoorde Anastasia en I'm Out of Love en daarvoor Douwe Bob en Nothing to Lose. Ja, als je op een mooie dag naar het strand van Zandvoort of Bloemendaal rijdt, ken je het waarschijnlijk wel, file op de zeeweg. En daar wil de provincie iets aan doen. Sinds afgelopen weekend is de zeeweg namelijk anders ingericht, van 2 rijstroken naar 1, met daarnaast een vrije baan voor een gratis strandbus. Maar de nieuwe coalitie in Zandvoort is best wel tegen die proef. Die wil namelijk dat de proef wordt stopgezet zodra de bereikbaarheid van het dorp verslechtert. En een van die tegenstanders is Bram Berg, fractievoorzitter van Jong Zandvoort. Welkom, Bram.
1: Dankjewel.
0: Jullie zijn dus als nieuwe coalitie tegen de proef. Wat is nou jullie grootste bezwaar?
1: Ja, nou ja, weet je, allereerst is er niemand in Zandvoort tegen meer openbaar vervoer. Alleen het vraagstuk is juist dat het dan wel meer openbaar vervoer wordt. En het is nu met name openbaar vervoer in plaats van autoverkeer. Dus de auto wordt in onze ogen vrij actief geweerd, doordat er heel veel maatregelen zijn, met name op de zeeweg nu. Dus dat die ene rijstrook vermindert en de maximumsnelheid omlaag. Ja. Daardoor is de auto een stuk minder aantrekkelijk geworden en rijdt er een extra bus. En ja, wij zien die bus gewoon als een doekje voor het bloeden. En wij zijn ook bang dat dat juist meer overlast gaat geven.
0: Ja, want even voor de duidelijkheid, die strandbus die rijdt alleen op zaterdag en op zondag, hè?
1: Ja, precies. Ja, die bus rijdt inderdaad alleen zaterdag, zondag. En dan ook zondag nog minder vaak in het uur dan zaterdag. Dat schijnt ook weer een aparte dienstregeling te zijn, dat verplicht moet op zondag. Maar die rijdt dus alleen maar 2 dagen in de week. Terwijl iedereen uit Zandvoort, ik woonde zelf al mijn hele leven in Zandvoort en ik heb lang op de boulevard gewerkt, nog steeds af en toe. Ja. En iedereen uit Zandvoort die weet dat als het van de zomervakantie op een maandag heel erg mooi weer is en op zaterdag, zondag regent het, nou, dan kunnen wij je wel vertellen welke dag er drukker wordt. Ja. Maar ja, op maandag rijdt die bus niet. Maar is die weg dus wel afgesloten voor de helft, zeg maar, hè, en een lagere snelheid. Maar er rijdt ook geen bus. Dus dat is waarom wij eigenlijk denken dat als het een beetje tegen zou zitten in de omstandigheden, ja, dan gaat die bus helemaal niet helpen. En dan heb je dus wel die weg afgesloten.
0: Ik las dat jullie als coalitie zeggen besluiten moeten op feiten en cijfers gebaseerd zijn, niet op aannames.
1: Ja.
0: Maar juist zo'n proef, dat kan er toch voor zorgen dat je juist die cijfers krijgt?
1: Ja, en daarom is ik in 2007 ook een proef gedaan, met vrijwel exact dezelfde maatregelen. En die is vroegtijdig afgebroken omdat ze erachter kwamen, hey, de omliggende regio, zeg maar, dus bijvoorbeeld de Brouwerskolk bij de rotonde van de zeeweg, als je daarheen rijdt, die stond veel langer vast. Het verkeer stopt veel verder, staat zeg maar eerder in de file. Mm-hmm. En daardoor is die eerdere proef ook eerder afgebroken. Dus daarom zien wij eigenlijk een scenario dat als je dezelfde maatregelen doorvoert, dat er geen verandering in gaat komen.
0: Ja, ik snap dat je dat zegt, maar van een proef kun je ook leren. Zijn er een aantal wijzigingen toegepast op deze nieuwe proef om dat te voorkomen?
1: Nou, dat zal vast. Alleen ik denk dat dat niet genoeg is. Wij denken dat dat niet genoeg is. Kijk, het blijft erbij. Die weg is nu 7 dagen per week één richtingsverkeer, zeg maar, per rijstrook. Dus 1 baan in, 1 baan Zandvoort uit. En die bus die rijdt alleen zaterdag, zondag. Dus als je de proef zou doen om de bus te stimuleren, dan vraag ik me af waarom je niet 7 dagen per week een dienstregeling hebt van 4 keer per uur.
0: Ja, ja, ja.
1: En daarnaast is op de dienstregeling die er wel is op zaterdag, zondag, is ook nogal wat op aan te merken. Want de bus rijdt na 6 uur of 7 uur 's avonds nog maar 1 keer per uur. Terwijl als ik ergens zou gaan plannen van, goh, waar ga ik een vrije dag spenderen met creëren, en ik zie dat ik na 7 uur, dus na etenstijd, heel moeilijk meer terugkom, ja, dan ga ik die dag overslaan. En ik denk dat heel veel mensen datzelfde hebben.
0: Afgelopen zaterdag was de eerste dag van de proef. Wat heb jij gezien of gehoord uit het dorp?
1: Ja, ik heb zelf die dag op de viskraam van mijn ouders gewerkt. Die staat op de boulevard. En dan zie je dat het ligt, zeg maar, langs de route waar die bus ook rijdt. Dus ik heb dan de hele dag die bus voorbij zien rijden. En dan let ik er toch even op hoeveel mensen zitten daar nou in. En het viel me op dat die alleen 's ochtends, het eerste uurtje, zeg maar, vrij druk was. Niet vol, maar druk. En daarna was het eigenlijk misschien maar hooguit 10 mensen per keer in de bus. Als je ziet wat voor maatregelen daarvoor zijn genomen om op een zaterdag met prachtig weer 10 mensen in een bus te krijgen, dan staat dat toch niet in verhouding met een rijstrook afsluiten en de snelheid omlaag op de zeeweg.
0: Nee, maar goed, dan hebben we het over het eerste weekend. Er zullen nog meerdere weekenden volgen, dus misschien is het net te vroeg om dan een conclusie te trekken. De provincie zegt dat de zeeweg volgens de huidige veiligheidsnormen eigenlijk te smal is voor 2 rijstroken. En uit hun simulatie blijkt dat 1 rijstrook op drukke dagen niet langer duurt. Hoe kijken jullie hiernaar?
1: Nou, dat in een simulatie en op papier zal het vast werken. Alleen in de praktijk gaan we er gewoon achter komen. Kijk, als je al het autoverkeer op 2 rijstroken past, heb je natuurlijk veel meer ruimte per auto dan op 1 rijstrook. Dus wat er nu gebeurt, is dat de rijstrook op de zeeweg gelijk al vol staat. Maar die auto's die zijn niet per se direct minder. Dus die hopen gewoon zich eerder aan, zeg maar, die sluiten eerder aan in de file.
0: Ja.
1: En het probleem is dat die bus die kan een vrije baan hebben op de zeeweg. Alleen de route naar de zeeweg heeft hij natuurlijk geen vrije baan. Dus die bus die staat straks ook doodleuk in de file.
0: Ja.
1: Weet je, en niemand is tegen een extra buslijn. Maar het moet wel extra zijn en niet ten koste van autoverkeer.
0: Ja, laten we dan wel even nu gaan kijken naar hoe dan wel. Wanneer zou jij wel tevreden zijn? Dus wat moet er wel gebeuren om die doorstroming richting Zandvoort en weer terug richting, nou ja, onder andere Haarlem te verbeteren?
1: Nou, ik denk dat we ook allemaal moeten beseffen dat je een dag of 10, misschien 15 dagen in het jaar hebt dat je het ook niet kan regelen. Kijk, Zandvoort is een dorp met 17.000 inwoners en daar is ook onze ruimte op ingericht.
0: Ja.
1: Daar hebben we parkeerplek voor, daar is de openbare ruimte op ingericht. Daar hebben we wel heel veel meer parkeerplek voor toeristen. Bijvoorbeeld P-Zuid en aan de Noordboulevard kun je veel parkeren. Maar het dorp is van 17.000 mensen en we hebben 5 miljoen bezoekers per jaar. En je moet met z'n allen beseffen dat je kunt het niet altijd goed doen.
0: Nee.
1: En dan is de vraag, ga je je dorp dan 365 dagen per jaar inrichten voor die heel klein aantal dagen in het jaar dat je dat nodig hebt? Of ga je de rest van het jaar gewoon leven zoals je wil en de omstandigheden daarna creëren? En zie je het die andere dagen wel?
0: Ja.
1: En ook de regio is niet per se bestand op zoveel bezoekers op één dag naar de kust. Want er liggen met een mooie zomerdag gewoon 120.000 mensen op het strand. En met Formule 1 op een dag, ja, dan is de verkeerssituatie heel anders. Maar dan zijn er ook 110.000 mensen op het circuit. Ja, op een dorp van 17.000 mensen, die verhoudingen ga je nooit aankunnen. Dus we moeten met z'n allen beseffen dat je een paar dagen in het jaar houdt waar je het niet kan oplossen. En ik denk dat Zandvoorters en heel veel mensen in de regio ook dat graag voor lief nemen. Omdat dat ook wel is waar onze economie op draait. Dus ik denk dat we dat wel voor lief nemen.
0: Ja.
1: Ja, en daarnaast is het gewoon het belangrijkste. Kijk, ga je dan de rest van het jaar je dorp inrichten op die paar dagen dat je overlast hebt? Of ga je die paar dagen overlast inrichten aan de rest van je dorp? En ik denk dat Zandvoorters heel goed snappen dat je het niet altijd goed kan doen. En wanneer zou die proef voor mij geslaagd zijn? Nou ja, ik hoop dat ik ongelijk krijg. Maar mijn verwachting is dat de verkeerssituatie echt verslechtert. Omdat autoverkeer gewoon sneller in de file aansluit. En die bus ook in die file staat. En de dienstregeling van die bus is echt wat op af te dingen. Die had echt anders gemoeten in mijn ogen. Maar ik denk dat de proef pas geslaagd is als de provincie, als het misgaat, als de provincie ook durft toe te geven. Oké, we zaten ernaast. En voor de herinrichting van de zeeweg over 2 jaar gaan we dat anders doen.
0: Laten we gewoon einde van de zomer weer contact opnemen. Dat je weer langskomt in de studio. En dan kunnen we de uitslagen van deze proef met elkaar bespreken. Ik ben heel erg benieuwd welke kant het op gaat. Even een kort ander onderwerp. Fractievoorzitter van Jong Zandvoort sinds februari. Je zit al langer bij de partij. Je zit nu ook in de coalitie. En dat op je 21ste.
1: Ja.
0: Hoe kijk je terug op de afgelopen maanden?
1: Afgelopen maanden was leuk, maar ook heel druk. Er is een coalitieakkoord gesloten natuurlijk met OPZ en de VVD. Dat waren wel lange dagen op werk, zeg maar, dan gewoon 's avonds door met onderhandelen. Er was weinig thuis bij, maar goed, dat weet je als je eraan begint. Het hartstikke leuk, heel erg druk. Ik ben blij dat aanstaande dinsdag is de laatste vergadering voor de zomer. Dan even een paar weken rust en bijkomen en dan na de zomer weer vol er tegenaan.
0: Ja.
1: Maar het bevalt me heel goed en ik vind het heel erg leuk om dingen die ik in een campagne als partij natuurlijk heb uitgedragen. Dingen die voor ons belangrijk waren. Dingen die wij echt wel als verkiezingsbeloftes hebben neergezet. Dat we die nu ook in het coalitieakkoord hebben zien landen. Daar ben ik wel heel erg trots op.
0: Ja, want vertel eens voor mensen die zich niet hebben verdiept in het coalitieprogramma. We gaan even vooruit in de tijd. 4 jaar. Wat moet er dan gebeurd zijn in Zandvoort volgens jou?
1: Nou, we hebben wel echt duidelijk gekozen voor een ambitieuze agenda op woningbouw. Dus we willen echt projecten gaan versnellen en ook zoveel mogelijk woningen toevoegen. Bijvoorbeeld een project wat loopt is Heijmanshof. Daar waren 50 woningen gepland voor een plangebied van 10.000 vierkante meter. En die verhouding was heel erg scheef, dus we hebben ervoor gekozen om dat aantal woningen daar te verdubbelen. En als je elke woningbouwlocatie in Zandvoort gaat bekijken van hoe kunnen we hier woningen toevoegen. Want ik zie het elke dag in mijn omgeving, oud-klasgenoten van mijn vrienden, vriendinnen, mensen uit mijn voetbalteam, die vertrekken uit Zandvoort niet omdat ze willen, maar omdat we geen woningen hebben.
0: Ja.
1: Dus we hebben er echt voor durven kiezen om zoveel mogelijk woningen te bouwen. En ook die woningenagenda te gaan versnellen. Dus als er iets over 4 jaar bereikt moet zijn, is dat we iets hebben kunnen doen aan de woningnood.
0: Ja, en dit speelt in elke gemeente. Dit is een probleem in Nederland en zelfs in geheel Europa. Een groot deel van Europa dan. Welke concrete maatregelen kun je nou nemen als gemeente zijnde, om ook daadwerkelijk die schop in de grond te krijgen?
1: Ja, uiteindelijk zie je dat we voor die schop in de grond afhankelijk zijn van het Rijk. Dus dat zie je nu bijvoorbeeld met stikstof. En vooral Zandvoort is daar ook een moeilijk geval voor, omdat we zijn eigenlijk volledig omringd door beschermd natuurgebied. Dus ik wacht heel erg af waar het kabinet morgen mee gaat komen. Want dat kan heel veel voor de woningbouwopgave in Zandvoort betekenen.
0: Ja.
1: Als wij 1 kilometer van beschermd natuurgebied bijna niks meer mogen uitstoten. Dat gaat nu het nieuws natuurlijk heel erg over de agrarische sector en boeren. Maar dat geldt ook voor woningbouw ontwikkelen, zoals de plannen eruit zien wat gelekt is. Als je een kilometer vanaf beschermd natuurgebied niks meer mag, dan gaat er in Zandvoort heel erg veel stil komen te vallen.
0: Ja.
1: Dus uiteindelijk voor de schop in de grond ben je afhankelijk van het Rijk over wat die met stikstof gaan doen. Waar natuurlijk ook de provincie een rol hebt. Maar ik denk als je het echt concreet per project bekijkt. Dus wat ik net noemde, bijvoorbeeld Heijmanshof, daar lag vroeger een manege, gaan we nu woningen bouwen. Daar komen gewoon 50 woningen meer, omdat we daarvoor hebben durven kiezen. Dus op dat soort projecten waar je als gemeente de grond in eigendom hebt of iets gaat ontwikkelen. Daar kunnen gemeenten wel degelijk kiezen voor zoveel mogelijk woningen. En ook zoveel mogelijk procedures versoepelen. Zodat particuliere projecten zo snel mogelijk van de grond komen. Hebben we ook heel veel dingen over afgesproken. Kan ik nu ook een heel leuk praatje over houden. Maar weet je, er zijn echt heel veel dingen die je als gemeente wel kunt doen. Er zijn ook dingen die je niet kunt doen. Maar we kiezen er wel voor om niet op onze handen te gaan zitten. En die hete aardappel naar voren te schuiven.
0: Genoeg werk te doen dus. Maar eerst even genieten van een welverdiende vakantie. Bram, bedankt voor je komst naar de studio. En tot einde van deze zomer dan.
1: Ja.
0: En zometeen hier op Haarlem 105. Het Haarlem 105 nieuws praten we weer bij wat er nog meer speelt in onze regio.
2: Dit

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Wessel van Opstal. Bij een steekpartij aan de Conradkade in Haarlem is gisteravond 1 persoon gewond geraakt. Het incident gebeurde bij de boot voor asielzoekers en het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt wat er is gebeurd en spreekt met getuigen. Sportvastgoedbedrijf SRO, dat onder meer zwembaden en sporthallen beheert in Haarlem, Velzen en Zandvoort, is voor 5 miljoen euro opgelicht met facturen en werkuren. De fraude lijkt vooral te zijn gepleegd op de onderhoudsafdeling in Amersfoort, maar volgens de gemeente Haarlem is nog niet duidelijk of ook andere vestigingen zijn getroffen. De fraude kwam eind vorig jaar aan het licht na een melding van een klokkenluider. De betrokken gemeenten zeggen de ontwikkelingen nauwlettend te volgen. 2 auto's zijn gisteravond op de Amsterdamse Vaart in Haarlem met elkaar in botsing gekomen. Door de klap raakten beide auto's flink beschadigd, maar niemand raakte gewond. De weg was tijdelijk afgezet voor de afhandeling van het ongeval. En de hitte is ook vandaag al vroeg goed merkbaar in onder meer Haarlem en Heemstede. Het KNMI houdt tot zeker vrijdag code oranje aan. Scholen, vervoerders, zorginstellingen en andere organisaties nemen daarom extra maatregelen. Terwijl inwoners verkoeling zoeken aan het strand, op het water of in de schaduw. Deze man zocht verkoeling op zijn boot aan het Spaarne.
2: Het water verkoelt gewoon. Dus ja, wat dat betreft goed vertoeven. Zeker als er nog een beetje wind opsteekt af en toe.
3: En hoe kijkt u dan naar de komende dagen dat het zo blijft of misschien nog wel warmer wordt?
2: Maakt mij niet uit. Nee, ik heb vroeger veel in het buitenland gewerkt met graden, nou ja, 45 graden heel gewoon. Dus hier kijk ik ook niet meer van op. En ik vind het wel leuk eigenlijk.
1: Winkeliers merken dat de warmte voor extra drukte zorgt. Onder meer bij barbecuevlees, salades en de ijssalons doen het natuurlijk goed. Het advies blijft om genoeg water te drinken en de heetste uren van de dag zoveel mogelijk te mijden.
4: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vanwege code rood adviseert het KNMI mensen morgen verkoeling te zoeken. Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als dat echt nodig is. Vanwege de hitte geldt morgen in 8 provincies code rood. In het noorden en Zeeland geldt code oranje. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van vannacht. De schade in het land is groot. Het Rode Kruis heeft giro nummer 5125 geopend, waar mensen geld kunnen storten voor de hulpverlening. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond, 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 andere mannen aangehouden. Het weer, het blijft vanavond lang warm met vannacht temperaturen tussen 20 en 24 graden. Morgen overdag wordt het 34 tot 39 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

het is wel mooi, hè? Dat een groep Schotten uit het natte Schotland zo'n funky song kunnen uitbrengen. Door de Average White Band en Let's Go Round Again hier bij 105. Ja, de zomer. We zitten er middenin. Voor veel mensen betekent dat natuurlijk vakantie, een dagje strand, terras pakken. Maar voor de horeca is het juist een van de drukste en spannendste periodes van het jaar. Want hoe bereid je je daarop voor? Hoeveel hangt er af van het weer? En lukt het om genoeg personeel te vinden? Nou, we gaan er zo meteen diep in duiken met Michael Kras. Hij is eigenaar van Spinning Group, dat is een Haarlemse horecagroep. En hij zit onder meer achter Fishbar, Monk, Kraantje Lek en Parnassia aan Zee. En hij gaat ons vertellen hoe je als horeca hierop voor kunt bereiden.

0: Wat mij betreft een van zijn beste. Je hoorde Diamonds and Pearls van Prince. Hier bij Haarlem 105. Je luistert naar Haarlem vandaag. De zomer is begonnen. Voor veel mensen betekent dat vakantie, een dagje strand of een terras pakken. Maar voor de horeca is het juist een van de drukste en spannendste periodes van het jaar. Want hoe bereid je je daarop voor? Hoeveel hangt er vanaf van het weer? En lukt het nog om genoeg personeel te vinden? Daarover praat ik met Michael Kras. Hij is de eigenaar van Spinning Group, de Haarlemse horecagroep achter onder meer Fishbar Monk, Viscafé Ed, Kraantje Lek en Strandpaviljoen Parnassia aan Zee. Michael, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, met deze hitte had je niet veel beter een ijssalon kunnen starten?
1: Nou, je zou het bijna zeggen. Ik heb er wel over nagedacht en gedroomd ook vannacht.
0: Ja, dat snap ik inderdaad. Hey, welke invloed heeft het weer, zoals deze enorm warme dagen op jouw restaurant?
1: Nou, allereerst heeft het natuurlijk van heel veel invloed op het straatbeeld. De mensen zijn blij, blijer, laat ik het zo zeggen, blijer, vrolijker. Dus dat helpt aan alle kanten mee. Tegelijkertijd is het natuurlijk ontzettend heet. En dit is deze week, vandaag en morgen helemaal natuurlijk uitzonderlijk warm. Dus dat vraagt de nodige uitdagingen die wij ook merken. Maar dit is voor de horeca natuurlijk perfect. Het is een ontzettend mooie start van een zomerseizoen.
0: Ja, maar wat voor uitdagingen, waar heb je het dan over?
1: Nou, ik denk dat iedereen... De Nederlanders zijn natuurlijk niet echt gewend aan 30 graden plus, inclusief ikzelf. Ik zit nu toevallig ter hoogte van de turfmarkt aan het Spaarne en ik zie een hele hoop bezweten gezichten. Dus iedereen zoekt een beetje de verkoeling op. Dus met name dat.
0: Ja, precies. Niet per se voor de restaurant zelf. Dat loopt allemaal gewoon door. Het is vooral voor de mensen die op straat lopen en gewoon te warm hebben. Nederlandse zomers zijn best wel onvoorspelbaar, hè? Opeens zo'n hele warme week zoals nu, maar volgende week gaat het volgens mij weer regenen. Hoe bereid jij je daarop voor als horecaondernemer?
1: Ja, het is goed dat je het zegt inderdaad. Ik geloof altijd daar in Nederland waren een maximaal aantal zondagen. Dus niet een zondag, maar zonnige dagen. Ik denk altijd dat als je 40, 50 echt zonnige dagen hebt in Nederland, dat het top is. Dus ja, hetgeen wat we nu gehad hebben, dat trek ik altijd een beetje af van juli en augustus. En hoe bereiden wij ons voor? Ja, gelukkig doen wij sinds een jaar of twee maken we ontzettend veel gebruik van data. Dus stiekem misschien een beetje vroeg in de kerk, maar wij gebruiken toch wel echt heel veel data en laten AI daar ook zelfs op los.
0: Ja.
1: Met wel 100 variabelen. En die zit er toch stiekem steeds wel heel scherp bij. En dat maakt voor ons wel dat we echt wel voorspellen van wat gaat eind juni ons brengen, wat gaat juli ons brengen. Voor het strand, voor onze strandpaviljoens en ook voor Kraantje Lek is dat niet helemaal waar. Want daar is het wel echt zo, vandaag is het tegen rennen, vliegen en volle bak.
0: Ja.
1: En als volgende week regent zal er geen hond komen.
0: Ja.
1: Maar dan hebben we altijd nog onze vergadergroepjes en bruiloft, de feestelijke partijen die dat dan weer recht trekken.
0: Ja.
1: Maar dat is wel een stuk lastiger als de stad.
0: Ja, heb je het idee, Michael, dat de gast van nu anders is dan 10 jaar geleden? Misschien andere wensen, een ander uitgavenpatroon?
1: Oh, absoluut.
0: Ja?
1: Uitgavenpatroon is misschien wel redelijk stabiel gebleven, maar de kwaliteit ligt wel een stuk hoger. Dat je mensen ook thuis ook... Nou, ik wil niet zeggen beter, want dan moet ik ook altijd wel heerlijk. Maar anders en gevarieerder en bewuster. Veel meer bewust met het product, veel meer bewust van de kwaliteit. Het gaat vaak toch wat meer om de beleving en de leving in een zaak. Of over de entertainment die er is. Wat het dan ook mogen zijn in de breedste zin van het woord. Maar ja. er wordt zeker veel meer naar gekeken.
0: Ja, ja, ja. En wat betekent dat voor jou als horecaondernemer?
1: Nou, voor mij persoonlijk als horecaondernemer probeer ik toch altijd wel tijdloze zaken neer te zetten. Maar goed, je kijkt natuurlijk absoluut naar de trends. Alleen ik wil altijd een beetje wegblijven van hypes. En dat maakt het soms lastig. Maar het stukje waar ik net over had, kwaliteit, service, veel aandacht voor product, duurzaamheid. Wat ook natuurlijk op dit moment een enorme trend is, maar ik denk echt wel ook wel blijvend is.
0: Ja.
1: Dat als je daarmee bezig bent, dan denk ik dat je op de goede toer zit.
0: Ja, ja, ja. En iets anders wat altijd een grote uitdaging is, zeker binnen de horeca, is het personeelstekort. Hoe ga jij daarmee om?
1: Ja, ik klop hem ondertussen even af, maar wij hebben niet per se een personeelstekort. Nee, absoluut niet eigenlijk. We hebben wel soms uitdagingen rondom vakantieperiodes. Dat hebben we dan wel, zal ik eerlijk toegeven.
0: Ja.
1: Maar ik denk wel dat als we, en dat vind ik wel het leuke van het opzetten van een horecagroep, is dat je het toch wel meer als wat ik voorheen deed, tijd steekt in trainen en opleiden van onze mensen,
0: ja.
1: Gehoor geeft aan medewerkers die graag willen doorontwikkelen of zich willen concentreren op een andere locatie of noem het maar op.
0: Ja.
1: En daardoor hebben wij het voor elkaar dat mensen best wel lang bij ons blijven. Waar het voorheen misschien wel, dan zag je na 3, 3,5, 4 jaar dat mensen wel uitvlogen. Of dat was het door studie of het was doordat ze echt naar een andere zaak wilden. Kunnen wij ze toch nu wel 4, 5 contracten gemiddeld binnenhouden van een jaar.
0: Ja.
1: En dat is, ik denk dat nu een beetje wel de manier is.
0: Ja. Dus je bindt ze langer doordat jij bijvoorbeeld trainingen aan kunt bieden. Je laat ze groeien binnen de organisatie. Als we dan kijken naar hele jonge mensen, hè, hoe trek jij hun over de streep om juist bij jou te komen werken en niet bij de buurman? Want als ze eenmaal binnen zijn, snap ik het. Maar juist die eerste stap lijkt me een uitdaging.
1: Ja, klopt. Nou, wij zijn ontzettend trots op de pool van mensen die we hebben werken. En wij vragen ook altijd van, heb je vriendjes, vriendinnetjes die het leuk vinden? Neem ze mee en daar zit er ook iets in voor jou. Dus dat is enerzijds een bonus, maar mensen mogen ook vriendjes en dingetjes meenemen naar bijvoorbeeld onze jaarlijkse kerstborrels of jaarlijkse bedrijfsuitjes. En die zijn altijd wel legendarisch, laat ik het zo maar zeggen. En ik denk dat dat werkt. Dus er is altijd wel iets verloop, maar ja, zeker de Gen Z-generatie, waar de laatste tijd veel om te doen is, zeker als het om horeca gaat. Ja, je kan er van alles van vinden, maar die generatie heeft het wel op een rijtje voor zichzelf. Die weten heel goed wat ze willen, ze weten heel goed wat ze dansen willen. Ze willen ertoe doen, ze willen gehoord worden. Nou, en als je daar allemaal een beetje goed naar luistert en kijk, we gaan natuurlijk niet in alles mee, maar goed naar luistert en daar op jouw manier een draai in geeft, wat wij met spinning proberen te doen.
0: Ja.
1: Dan kom je vanzelf tot het punt dat het een win-win is.
0: Ja, en tot slot Michael, wanneer kijk jij eind september, zo aan het eind van de zomer, met een goed gevoel terug op de zomer? Wat moet er dan gebeurd zijn?
1: Nou, ik moet zeggen, nou, deze week vind ik het eigenlijk wel fantastisch al, hoor.
0: Nee. Ja, kijk naar die AI-cijfers, je denkt, het gaat de goede kant op.
1: Nee, gekheid. Ik ben altijd blij als we weer, als iedereen met een blij zich teruggeeft op de zomer en niet helemaal afgemat en kapot de septembermaand in gaat. Want september is stiekem altijd nog wel een hele drukke maand bij ons met feesten en partijen en zakelijke events. Dus als we dat goed hebben gedaan en iedereen staat nog overeind en alle managers en chefs die we hebben lopen, die zijn nog binnen het huis, dan ben ik heel trots, man.
0: Ja, nou heel goed, hou dat vol. Dankjewel voor je toelichting en geniet van deze zomer.
1: Dankjewel, jullie ook bedankt voor de aandacht.

0: Anna Spyro hier bij 105 en Material Lover. Zometeen na 7 is het tijd voor een nieuwe editie van 105 Sessions. Naast mij zit de presentator van het programma, dat is namelijk Jelle. Jelle, goeie avond.
1: Goedenavond, Rudy.
0: Overleef je deze hitte een beetje?
1: Nou, ik zeg net al tegen jou inderdaad. Ik heb het eigenlijk vandaag de hele dag snikheet gehad in mijn jaren 30 gebouwen. Was zonder airco en alles. Ja. Dus als ik dit had geweten dat het hier zo lekker cool was, dan had ik hier de hele dag wel gewivakkeerd, denk
0: echt,
1: ik.
0: Echt, hè? Maar je kan blijven slapen misschien wel. Ja, na jou zit nog Remco, ja. Misschien nog iemand daarna.
1: Dat vind ik wel leuk met die disco in slaap vallen, eerlijk. Ja, dat vind ik een goed idee.
0: Okay, ik zal het doorgeven aan de directie. Hey, wat zit er in de show zometeen?
1: Nou, dat is wel fijn inderdaad. Want inderdaad, wat ik ook al zei, met dit soort weer hebben we natuurlijk geen zin in enorme drukke muziek. We gaan gewoon lekker rustig aandoen. We sluiten zo'n zomerse dag een beetje af met rustige muziek. En dat komt goed uit, want we hebben False Perspective in de studio. Het zijn vier mensen die, ik heb het genre niet helemaal voor me, maar het is heel rustig, gitaartje, akoestisch. Nederlands, zowel Engels, alles eigenlijk door elkaar. Maar gewoon lekker rustige zomeravond vibe eigenlijk.
0: Ja, heel goed. Beter dan een metalband die ze helemaal kapot gaan knallen.
1: Ook heel leuk, maar dat zou ik zo niet aan willen doen met dit weer.
0: Dus het is leuk met 15 graden koeler. Ja, snap ik inderdaad. Nou, tof. Goed om te horen. Blijf lekker luisteren naar 105 Sessions. Een nieuwe editie met Jelle zometeen.

0: is 105. Het is 7 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt, gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. Ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen-museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
2: Zij zijn denk ik de beste, best uitgerust qua ervaringen en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden er onderuit weet te trekken.
1: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij staat terecht voor 15 verdachte sterfgevallen. Het onderzoek naar tientallen andere gevallen loopt nog. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren. Voor de rechtbank bekende hij dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Duitse media spreken van een van de grootste moordreeksen van na de oorlog. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A10, Ring Zuid, bij knooppunt de Nieuwe Meer, heb je 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er is 1 rijstrook open. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Jelle Schmid.
4: Een hele goede avond. Je luistert naar 105 Sessions met vanavond False Perspective live in de studio. 105.

prachtig duet, hè? Rag & Bone Man Pink hier op Haarlem 105. Goedenavond, je luistert naar 105 Sessions met vanavond weer prachtige muziek, zoals eigenlijk elke week uiteraard. Vanavond hebben we twee dames van False Perspective in de studio. Dat is een band die meegedaan heeft aan de Rob Act Award, onder andere. Maar ja, dus niet het viertallige ensemble vanavond, maar gewoon de kern eigenlijk van de band. Die komen hier voor ons optreden. Lekkere rustige muziek, we hebben je voor je uitgekozen vanwege die hitte ook. Hè? Je moet niet al te drukke muziek hebben, we gaan lekker relaxed de avond in. Nou goed, we hebben natuurlijk verder nog heel veel van moois in de show. Ik ga bellen met Renze, de gitarist van de band Planet uit Haarlem. Die heeft namelijk nieuwe muziek uit. En over een paar dagen gaan die live optreden. In de hitte ook nog eens een keertje. En verder luisteren we ook nog naar muziek uit een bijzonder ver land vanwege het WK. Maar ja, wat dat is, dat hoor je straks later uiteraard. En we beginnen zo direct om 7:15 eventjes met de laatste muzieknieuwtjes. Want ook in Nederland is er weer heel wat aan de hand, kan ik je vast vertellen. En natuurlijk, ja, de bloedheetste hits uit Haarlem omstreken, maar ook uit de wijde wereld draaien we hier vanavond voor je. Dagje van deze van Mick Hucknall. Simply Red, Something Got Me Started.

Ja, met recht een evergreen hier op Haarlem 105 van Shalamar, Night to Remember. En het leuke is, wil jij nou ook zo'n Night to Remember meemaken? Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Misschien kan je even snel op de fiets stappen. Want zo direct om 8 uur over 3 kwartier trappen zij een optreden af in de Haarlemse Vil. Serieus, Shalamar staat daar op het podium. Rudy hier naast mij, die nog in de studio zit, die keek net ook al verbaasd op. Die kon het ook niet geloven. Echt waar, van zo'n formaat. Die staan vanavond gewoon in de Vil. En er zijn zelfs al kaartjes beschikbaar. Dus mocht je fan zijn, grijp je kans, zou ik zeggen. Goed, we gaan even naar het muzieknieuws. Want er is uiteraard afgelopen week weer een heleboel gebeurd in de Nederlandse muziekscene, in de hele wereldwijde muziekscene. We beginnen even met iets wat morgen begint. Een heel belangrijk iets zelfs. Want het hardstylefestival DEFCON 1 dat verlaagt de komende dagen de capaciteit op het festival in verband met de verwachte hitte uiteraard. Het is besloten om DEFCON 1 vrijdag en zaterdag alleen open te stellen voor bezoekers die een weekendticket hebben. Dus voor allebei de dagen. Ja, volgens de woordvoerder betekent dit dat er ruim 15.000 bezoekers per dag minder kunnen komen. De maatregel die is genomen met het oog op de veiligheid, gezondheid en het welzijn van bezoekers en medewerkers, laat de organisatie weten. Maar dat is echt een hele aderlating natuurlijk voor al die mensen die losse kaartjes hebben gekocht. Eerder had de organisator Q-Dance al aanvullende maatregelen genomen vanwege de verwachte hoge temperaturen en de code oranje die van kracht is. Deze maatregelen zijn volgens de organisatie effectiever bij een lager bezoekersaantal. En ze hebben ook een aantal veranderingen in de programmering doorgevoerd. Dus voor de ongelukkige mensen die een ticket voor de vrijdag of zaterdag los hebben, ja, de kans is dus aanwezig dat jouw ticket gecanceld is. Goed, we blijven gewoon in Nederland trouwens. Want rapper Lil Kleine die krijgt een nieuwe docu-serie op Prime Video. De driedelige reeks Lil Kleine Terug heet die. Verschijnt op 6 juli in Nederland en België. Maakte de streamingsdienst gisteren bekend. Ja, de serie volgt uiteraard Lil Kleine, Jorik Scholten zoals hij het echt heet. Tijdens een periode waarin zijn carrière opnieuw in de lift zit. Zo bracht Scholten eerder dit jaar zijn succesvolle album Fuck Kleine uit. Ja, het spijt me zeer, maar zo heet het echt. Ook komt zijn optreden in het Olympisch Stadion voorbij. Het is niet de eerste documentaire over de rapper, want eerder verschenen de documentaires Jorik en Lil Kleine Geen Rem ook al op het platform. Dus het is een soort derde deel van de succesformule, zullen we maar zeggen. En je hebt het misschien wel gemerkt. De Amerikaanse producent Clive Davis, die is een maandag op 94-jarige leeftijd overleden. Voormalige platenbaas werkte samen met hele grote artiesten. Wat dacht je van Whitney Houston, Bruce Springsteen, Alicia Keys? Ja, overleed in zijn huis in New York, meldde zijn familie aan de New York Times. Hij werd eerder deze maand al met luchtwegproblemen opgenomen in het ziekenhuis. Ja, hij was dus decennia platenbaas, die Davis, voor grote platenmaatschappijen. Hij stond bekend als de man met het gouden oor in de intieme kringen. Ja, vanwege zijn scoutingstalent, dus eigenlijk voor nieuwe talenten en zo. En hij zorgde ook voor heel veel singles erbij dat het grote hits werden. Ja, wat dacht je van deze die ik nu voor je ga draaien? Dat is ook een van die nummers die zonder hem misschien niet zo'n grote hit zou worden. Maar alhoewel, Whitney Houston mag je natuurlijk nooit afrekenen. I Wanna Dance With Somebody hier op Haarlem 105.

0: Jordi Alba met Summer Night City hier op Haarlem 105. Ja, je luistert nog steeds naar 105 Sessions hier op Haarlem 105. Ja, vorige week hadden we het over het festival Haarlem Shakes, dat komende zaterdag plaatsvindt. En een van de bands die dan optreedt is Planet. En laten ze nou ook toevallig nog eens een keertje een nieuw nummer uitbrengen. En dat is het nummer Yellow and Blue. We gaan eens even kennis maken met de band, want ik heb er nog niet van gehoord, eerlijk gezegd. Via Renze, dat is de gitarist van de band Planet. Renze, een hele goede avond.
1: Hoi, goedenavond.
0: Hey, leuk dat we je even kunnen spreken. Hey, voor de mensen die, zoals ik eigenlijk, die Planet nog niet zo goed kennen, kan jij even kort samenvatten wat voor band dat is?
1: Wat voor band? Nou, we zijn met z'n vieren. We hebben een goede Rotterdamse zangeres met een goede Rotterdamse tongval. We hebben een Braziliaanse drummer die overal de swing en de samba in kan brengen.
0: Wow.
1: We hebben, ja, zeker. We hebben een bassist die van hele obscure jazz houdt. Dat hoor je ook een beetje terug. En zelf als gitarist wil ik vooral heel veel herrie maken.
0: Het klinkt wel heel eclectisch.
1: Het is behoorlijk eclectisch, ja.
0: En wat voert dan de boventoon van die vier dingen?
1: Wat voert de boventoon?
0: Of denk, is het echt een gezonde mix?
1: Het is een gezonde mix, maar we willen altijd wel een feestje bouwen. Dat hebben we wel met elkaar gemeen.
0: Kijk, ja. Tof. Hey, jullie nieuwe single, hè, daar gaan we wel even over praten. Zo. Dat is nummer Yellow and Blue. Dat zijn toevallig ook de kleuren van Haarlem 105, dus dat vinden wij alleen maar leuk.
1: Maar
0: daar gaat het vermoed ik niet over, helaas.
1: Nee,
0: maar waar gaat het dan wel over?
1: Ja, waar gaat het wel over? Het is voor heel veel mensen een vraag. En pas na het schrijven kwam ik erachter waar het liedje over gaat.
0: Oh?
1: I've got a shirt that's yellow and blue. And I am here to impress you. I've got a shirt that's yellow and blue. And I've got the plan to undress you.
0: Wauw.
1: Ja, waar gaat het over? Dat mag je zelf verzinnen. Nee, de waarheid is, en dan zal ik even misschien de mystiek om het nummer weghalen. Tijdens de was opvouwen had ik niet eens een shirt, maar twee vaatdoekjes, één geel en één blauw. En ik had een deuntje in mijn hoofd en ik dacht, ik moet iets met geel en blauw doen. En daar,
0: ik vind het wel heel eerlijk van je. Je had ook een soort superhelder verhaal kunnen ophangen van, nou, dat was een episch verhaal. Maar zo simpel is het als vaatdoekjes.
1: Nou, wat ik ook aan dacht, ken je B&B Vol Liefde?
0: Ja, zeker.
1: Het programma. Nou, als je het refrein of het coupletje terugluistert.
0: Ja.
1: En dan kan je echt elke verhaallijn van B&B Vol Liefde op terugplaatsen.
0: Nou, dat moet je even uitleggen.
1: Het gaat over iemand die met een rugzak aanklopt en zegt van, ik kom naar je toe en ik wil eigenlijk niet meer weg. Daarna vinden ze elkaar helemaal fantastisch. En na een poosje wil de een toch al een keertje koffie buiten de deur. Of een keertje, die wordt een beetje bang van, goh, je gaat me toch niet pannenkoeken met liefde serveren. Dan wordt het gewoon even iets te veel.
0: Ja, precies. Ik vind hem erg sterk gevonden.
1: Maar waar gaat het over? Dat was de vraag. Ja,
0: dat was de vraag. Ik vind vooral in de aanleiding vind ik fascinerend, ook eerlijk gezegd. Zo simpel kan het zijn, inderdaad. Hey, hoe is het muzikaal opgebouwd? Ja, het begon dus eigenlijk misschien met de tekst of in ieder geval met het idee. Hoe zit het in elkaar?
1: Hoe zit het in elkaar? Nou, het was een riffje dat ik al heel lang had bedacht. En ik dacht, ik moet er een keertje een liedje mee maken. Op het riffje heb ik akkoorden gezet en een refreintje waarvan ik dacht, dat is lekker sexy.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, lekker. Nee, wat voor nummer is het nog meer? Is het een bepaald genre? Want jij zegt, je houdt lekker van herrie als gitarist. Nou ja, wel gecontroleerde herrie, denk ik dan.
1: Zeker.
0: Is het wel een heavy nummer?
1: Nee, het is heel vrolijk. De bedoeling is dat mensen kunnen meezingen. Dus zaterdag in de volharding, zoals je net al zei, hoop ik dat heel veel mensen komen meezingen. En als je het over, laten we zeggen, aan het eind van de avond, aan het eind van de show nog een beetje in je hoofd hebt zitten, is het voor ons geslaagd.
0: Kijk, dat is toch een mooie. Nou, daar zal ik even op gaan letten straks inderdaad. Dat is een hele goede. Jouw inbreng als gitarist, want jij bent gitarist bij de band natuurlijk, die is dus vrij groot met schrijven dan in ieder geval, denk ik.
1: Ja,
0: is dat alleen bij dit nummer zo of gaat dat in de band altijd zo aan toe?
1: Nee, het is, de teksten zijn voor de helft van Isha, de zangeres, voor de helft van mij. En muziek, eigenlijk ook.
0: Zo simpel kan het er ook weer zijn.
1: Zo simpel kan het zijn.
0: Dacht ik ook. Ja. Hey, wat je net ook zegt, jullie staan zaterdag op de Haarlem Shake Festival in de Volharding. Daar hebben wij vorige week de organisator van in de studio gehad.
1: Ja,
0: ik vraag me toch wel af, ik ben er één keer geweest. Het is best wel een oude loods, wil ik niet zeggen, een oude fabriek.
1: Ja.
0: En het wordt ontzettend heet. Gaan jullie wel full out of wordt het een beetje een zomer-relax-standje?
1: Ik heb begrepen van iemand die het organiseert mede, dat het juist binnen echt een stuk koeler is dan buiten.
0: Oh.
1: Dus dat klinkt eigenlijk, als je de hitte wil vermijden, kom lekker zaterdag. Volgens mij begint het rond een uurtje of 12 of 1. En dat duurt tot diep in de avond. Kom lekker de koelte vermijden en toch lekker dansen.
0: Is toch lekker. En hoe laat zijn jullie daar?
1: Wij zijn om 8:30 precies. En ik heb onze setlist gezien. En als je Yellow Blue leuk vindt, rond een uurtje of 9 gaan we die spelen.
0: Maar wat kunnen mensen buiten Yellow Blue nog meer verwachten? Wat hebben jullie nog meer voor nummers eigenlijk? Lijkt die een beetje op Yellow Blue?
1: Ja, we zijn heel lang geleden bij jullie op bezoek geweest. Toen hadden we wat meer rustige nummers. Daar gaan we ook een paar van spelen. Maar we eindigen eigenlijk... Nou ja, we eindigen spelen een half uurtje, de laatste 20 minuten... Is lekker veel disco, lekker knallen, lekker een beetje herrie.
0: Heerlijk.
1: En gewoon de bedoeling is dat mensen meedansen. En wat ik zei, we hebben een Braziliaanse drummer, die kan iedereen aan het dansen maken.
0: dus jullie zorgen dat die Braziliaanse hitte komt eigenlijk toch wel weer binnen, maar dan via jullie muziek.
1: Ja.
0: Kijk, dat is toch een mooie, denk ik, inderdaad. Hey, Rens, ik wil je heel erg bedanken en vooral heel erg veel succes wensen. Zijn jullie nog druk aan het voorbereiden nu?
1: Nou, de bedoeling was dat we morgen gingen repeteren.
0: Ja.
1: Maar we repeteren bij iemand op een zolder. en het is daar nog warmer dan normaal. Dus we hebben eigenlijk gezegd, we gaan morgen even facetimen. Laatste dingen doornemen. En dan,
0: precies, en dan gewoon lekker in de koelte bij de volhardingen echt voor het echtje gewoon doen.
1: Precies.
0: Mooi, denk ik inderdaad. Zaterdagavond dus rond 9, zei je 8:30, 9:00. Bij Harlem Shakes Festival inderdaad. Maar mocht je gewoon geïnteresseerd zijn in alle lokale muziek, dan kan je net zo goed de hele dag komen. Het is daar lekker cool, begrijp ik. We gaan alvast even proefluisteren, ook naar jullie nummer, hè? Yellow and Blue. Ik ben er heel benieuwd naar. Dat gaan we zeker doen, denk ik. En heel veel succes.

Matthew, Douwe Bob op Haarlem 105. Ja, je luistert nog steeds naar 105 Sessions. Ja, de dames van False Perspective, die zitten al klaar. Die zitten een beetje te oefenen en het klinkt al hemels. Dus dat gaat straks na het nieuws van 8 uur helemaal geweldig worden, denk ik. Eerst nog even wat anders, hè, want het zal je niet ontgaan zijn. Het WK-voetbal is al in volle gang al een aantal weken ondertussen. Over pak een beetje 5 uur. Kijk even naar de klok. Ja, dat klopt wel. 5 uur ongeveer is het zover. Dan speelt Nederland zijn laatste groepswedstrijd tegen de laagvlieger Tunesië. Als ze die wedstrijd winnen, is de kans heel groot dat we de volgende ronde tegen Marokko moeten spelen. Dat wordt voor veel kenners, en ja, ik durf mezelf ook wel kenner te noemen natuurlijk. Wel een lastige wedstrijd, maar goed, dat is een zorg voor later. Vanavond staat dus, of vannacht, de wedstrijd tegen Tunesië op het programma. En ik dacht, het is wel leuk om een plaat uit Tunesië te draaien. En ik heb een beetje onderzocht welke artiesten komen er uit Tunesië. En ik moet zeggen, ik vond het best lastig hoor. We hebben geen grote artiesten, in ieder geval in Nederland of in de Verenigde Staten, die echt Tunesisch zijn. Maar met afstand de populairste artiest van Tunesië van dit moment is Balti, zo heet hij. En ik dacht om eventjes in Tunesische sferen te komen voor vanavond. Draai ik de grootste hit in dat land van dit moment ook nog eens. Dat is de laatste single van de beste man, Balti. Ja, de naam uitspreken wordt nog een opgave, maar het heet volgens mij Amir al-Bihar. Op Haarlem 105. Dit is Balti.

0: Touffaine.
1: Balti, Balti hoorde hier op Haarlem 105. Kijk als je even luistert. Ja, je hoort al eventjes de dames van False Perspective oefenen voor de laatste repetities voor zo direct. Om 8:30. Eerst spreek ik ze nog eventjes natuurlijk rond een uur of 5 over 8. En nog eventjes andere muziek op Haarlem 105. Natasha Bedingfield, Unwritten.

0: 105. Het is 8 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
2: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
1: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na die 2 zware aardbevingen. De schade is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
3: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
1: Het team gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren eind van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond daar nog steeds omdat het ingewikkeld was om de camper te bergen. Nu blijkt dat de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaten op de brug te leggen en de camper alsnog weg te halen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Jelle Schmid.
4: Goedenavond, je luistert naar 105 Sessions met vanavond False Perspective in de studio.

0: CLS op Haarlem 105. Ja, je luistert naar 105 sessions op Haarlem 105 en het tweede uur is aangebroken. En voor de vaste luisteraar, ja, die weten precies wat er aan de hand is dan. We hebben live muziek zo direct in de studio en niemand minder dan twee van de dames van False Perspective in de studio. Oekne hier links naast mij en Liz rechts van mij. Dames, welkom. Leuk dat jullie er zijn.
1: Dankjewel.
0: We gaan het zo direct eventjes hebben over wat voor muziek het allemaal is natuurlijk wat jullie maken. Maar laten we even beginnen. Hoe is het deze hete dag met jullie? Een beetje overleefd?
1: Ik ben heel blij dat we nu hier zitten. Hier is het echt ontzettend aangenaam.
0: Ja, hè?
1: Echt top.
0: Kijk, en hoe zit het bij jou, Liz?
2: Ja, wel goed. Het was wel een vermoeiende dag, moet ik zeggen.
0: Ja?
2: Ja, ik moest om 8 uur in de bouwkeet zijn.
0: Dus dat was ook nog hier.
2: Ja, het was pittig. Maar het gaat nu oké.
0: Precies. Maar jullie gaan straks fantastisch optreden. Dus ik denk dat het ook weer een heleboel energie teruggeeft.
1: Zeker.
0: Hey, zoals ik net al zei, twee van de dames van de band. Want jullie zijn niet in de complete bezetting vanavond. Ja, Oekne, hoe komt dat?
1: Nou, we spelen dus al 5 jaar met z'n tweeën. Okay. Liz en ik. En de rest van de bezetting wisselt daaromheen een beetje gedurende de jaren. En op het moment spelen we samen met Hugo en Eline. Zij spelen klarinet, saxofoon en viool.
0: Ja.
1: En nou, helaas konden ze er vandaag niet bij zijn. Maar dit jaar zijn we alle optredens doen we samen met hen. En dat is wel een heel leuke...
0: Het wisselt heel vaak de bezetting, dus behalve jullie
1: nou
0: twee.
1: Dus wat we de afgelopen 2 jaar dan deden was meer in traditionele bandformatie. Dus met een drummer en een bassist. En dit jaar proberen we iets wat nieuws. En het,
0: wow.
1: Ook omdat het goed past bij de nummers waar we op dit moment mee bezig zijn en met opnemen. Ja, leent het zich heel goed om dit experiment met hun te doen dit jaar.
0: Ja, dat is heel experimenteel inderdaad. Het is gewoon geen vaste band, maar eigenlijk inderdaad per genre gewoon weer een nieuwe soort band bouwen jullie om jullie heen. Dat is wel heel mooi om te horen. Ja, jullie zijn dus een beetje de harde kern. Ik vroeg me ook af, False Perspective. Ik vind het een hele mooie naam ten eerste. Bijna een beetje poëtisch. Ja, waar komt die vandaan eigenlijk? Kijk even rechts van me.
2: Oorspronkelijk komt het van de drummer. 2 drummers geleden. Dus dat is wel natuurlijk 5 jaar geleden. We waren toen een nummer aan het schrijven. Het eerste nummer wat we zelf deden. Hebben we nooit iets mee gedaan. Maar toen wilden we een titel bedenken. En dat ging eigenlijk over dat je in een relatie zit. En dat de ander met een heel ander perspectief op dingen kijkt dan jijzelf.
0: Okay.
2: Dus daar kwam de naam vandaan. Maar toen vonden we dat zo'n goede titel. Dat we dachten, we gaan dat gebruiken voor de band.
0: Ja.
2: En niet voor het nummer.
0: Snap ik. Hadden jullie daarvoor een andere naam? Of was het nog echt naamloos?
1: Toen waren we nog naamloos.
2: Volgens mij
1: toen waren we nog een girlband.
2: Ja, dat was oorspronkelijk het idee. Ja.
0: Ja?
2: Maar het is wel lang geleden. Ja.
0: Okay, ja, maar dat is de plannen zijn anders gelopen.
2: Ja, nou, ik moet zeggen. Vrouwen zijn ook wel, denk ik, iets schaarser toch wel in de muziek.
0: Ja.
2: Helemaal als je op zoek bent naar de drums en bas. Maar ik moet zeggen, ik ben super blij met iedereen die wij tot nu toe in de band hebben gehad. Dus
1: we kennen heel veel getalenteerde mensen. Dat helpt heel erg.
0: Nou, ik kan me voorstellen als je een beetje een netwerk daarin hebt. Maar dat moet ook wel als je zo vaak van band wisselt eigenlijk. Dat kan ik me wel voorstellen inderdaad. Hey, een paar maanden geleden hebben jullie meegedaan in februari aan de Rob Acta Awards. Jullie hebben helaas niet gewonnen. Dat was natuurlijk wel heel leuk geweest. Maar ik kan er wel van uitgaan dat het wel een hele ervaring voor jullie was.
2: Zeker. Ja, het was super vet überhaupt om in patronaat te mogen staan. Voor zo'n grote zaal en zoveel mensen. Dat geeft natuurlijk hele bijzondere energie. En het was de eerste keer dat we samen speelden met Hugo en Eline.
0: De allereerste keer?
2: Live, zeg maar.
0: Sorry.
2: Ja. Dus dat maakt het nog wel extra bijzonder. En gewoon ja, de hele weg er naartoe ben je natuurlijk heel erg bezig met... Oh, die komt eraan. Dus het is een hele mooie... mijlpaal om naartoe te werken.
0: Precies, precies. En met wat voor gevoel kijken jullie nu terug op dat avontuur ook?
1: Ik vond het echt ontzettend leuk. Wat ik heel leuk vond was... het was een avond met heel verschillende bands. En ook veel bands met veel geluid. Waar wij dan zo tussenin kwamen met onze kleine kwetsbare dingetje.
0: Ja.
1: En toch... was het publiek heel aandachtig en luisterde heel goed. En dat is altijd heel fijn als dat lukt.
0: Wel knap hoor, denk ik inderdaad. Dus er zoveel inderdaad escalatie deed met jullie de volgende mee. Nou, dat is wel even inderdaad een heel ander iets.
1: Eén groot feest.
0: Ja, precies. Ja. Maar dat is dan toch inderdaad knap dat je dan... dat zeggen we altijd over de muziek, denk ik. Ja, we hadden het er net al even over. Hebben jullie wisselen regelmatig van genre en daarmee ook de soort sessiemuzikanten. Nou, dat zijn niet echt van een band. Hoe is dat eigenlijk zo gekomen? Wanneer dachten jullie van, nou, we willen niet altijd aan hetzelfde blijven...
2: Ik denk Ja, ik vind het ook heel moeilijk bijvoorbeeld om de vraag te beantwoorden, wat voor muziek maken jullie? Wat voor genre is het? Ik denk dat wij best wel tussen verschillende genres in zitten. En dat het daardoor heel erg bruikbaar is om met verschillende mensen te spelen.
0: Ja.
2: En ik denk dat dat ja, dus echt vanuit de muziek gekomen is. Dat we op een gegeven moment zijn gaan kijken, hey, dit nummer, wat heeft dat nodig? Oeh, klarinet klinkt cool. Laten we het gewoon uitproberen. Dus dat is denk ik wel echt vanuit de muziek gekomen. Ja.
0: Uniek hoor. Ik vind het wel heel gaaf inderdaad dat je gewoon eigenlijk inderdaad de muziek een beetje op afstemt. Of andersom moet ik zeggen. Ja. Hoe lang waren jullie dan met z'n tweeën al bezig? Hoe lang waren jullie dan
1: vijf
0: al de harde
1: jaar,
0: kern?
1: Bijna vijf jaar. Toch?
2: Bijna. Ja. Bijna vijf moeten jaar. Feesten gaan houden dit jaar.
0: Ja, ik wou net zeggen, komt er een jubileum dingetje? Vijf jaar is wel een mijlpaal.
2: Ja, ik vind het wel wel.
0: Nou,
2: ja,
0: kijk, ben, je heard it here first. Het is ja. Echt vers van de pers. Maar hoe is dat toen ontstaan dan? Hoe kennen jullie elkaar eigenlijk?
1: Een soort van via de studie. Tenminste, we deden toenertijd dezelfde studie aan de TU Delft. En zaten dus in eenzelfde WhatsApp groep. Alleen ik had Liz nog nooit gezien of gesproken, want het is een studie van 400 studenten. Ja. En daar stuurde zij een berichtje in dat ze op zoek was naar een zangeresse, naar een bassist. Of een zanger en naar een bassist. En toen had ik gereageerd.
0: Kijk,
1: en zodoende.
0: En was het meteen een goede match?
1: Nou ja, vertel maar Liz.
2: Ja, absoluut niet. Ja, dat denk ik sowieso qua muziek en qua persoon. Maar ik moet wel zeggen, het eerste jaar ongeveer, of half jaar, ik weet niet precies. Eerste periode hebben we covers gespeeld. En dat was heel erg leuk. Maar dat was toch wel minder bijzonder dan je eigen muziek schrijven. Dus vanaf het moment dat we dat zijn gaan doen, was het voor mij echt, zeg maar, echt van mij of zo. Van ons natuurlijk. Maar dan iedereen die je spreekt buiten de band is dan ook, hey Liz, hoe is het? En hoe is het met False Perspective? Dan is het gewoon echt een ding in je leven.
0: Ja, inderdaad. Het wordt een beetje je persoonlijkheid voor anderen dan. Ja. Dat is wel leuk om te merken, denk ik inderdaad. Ja. Hey, we gaan zo direct even verder praten. Ook over die muziek van jullie natuurlijk. Want we willen natuurlijk uiteraard weten wat er allemaal aankomt en wat er de afgelopen tijd is uitgebracht. Maar eerst draaien we nog even een nummer natuurlijk. Wat jullie hebben aangevraagd. Of een beetje een verzoekje. Nou, vertel jongens. Waarom dit nummer?
1: Nou, wat heel erg leuk is, is dat we dit najaar op tour gaan samen met een andere artiest. Zij heet Nora Lee. Ja. We spelen ook met haar binnenkort een kick-off optreden in Amsterdam. Daar gaan we het vast nog wel even over hebben. Maar ja, dus daarom wilden we graag even wat van haar ook laten horen. Omdat we samen met haar het podium gaan delen.
0: Dat is mooi inderdaad. En het nummer is Accidentally Happy. Nog waarom de keuze voor dit nummer? Populairste nummer, zag ik.
2: Ja, ik denk ook wel. Wij zijn op een gegeven moment op het idee gekomen om een duo-tour te doen. Om ook de krachten te bundelen en elkaars publiek te leren kennen. En toen moesten we natuurlijk op zoek gaan naar iemand met wie we dat zouden kunnen doen. En ik denk dat dat ook wel een van de eerste nummers is die wij toen hoorden. En toen dachten we, ja, laten we haar vragen. Kijken hoe ver we komen.
0: Kijk, dat is toch wel mooi inderdaad. Nou, we gaan even merken of we dat allemaal zelf die reactie hebben. Want we gaan ernaar luisteren dus. Accidentally Happy van Nora Lee op Haarlem 105.

0: Nou, ik snap wel waarom jullie weg waren, jongens, van Nora Lee. Fantastisch nummer, zeg. Accidentally Happy hoorde je op Haarlem 105. Ja, dat begrijp ik helemaal. Dus daar gaan we het zo nog even over hebben. Want jullie tour met haar onder andere, dat is... Die is al begonnen.
1: Nou, er komt, dus, er komt een kick-off.
0: Oh.
1: En die is op 17 juli in Cynetol, hier in Amsterdam.
0: Wauw, ja. Dat zit er heel snel aan te komen. We gaan eerst nog even over jullie afgelopen releases. Want jullie laatste single, Of Jij Mij, hè, die is laatst uitgekomen. Dat viel me op. Die is in het Nederlands. Zelfs het merendeel van jullie werk. Ik wil niet alles zeggen, maar het grotendeel is in het Engels.
1: Klopt.
0: Was dat een bewuste keuze of dachten jullie, nou, dit past gewoon beter in het Nederlands misschien?
2: Ja, soms dan ga je gewoon zitten achter de piano of met een gitaar. En dan denk je, vandaag wordt het Nederlands.
0: Ja, is het zo simpel?
2: Ja, je voelt dat meestal wel. Ik heb ook wel eens gehad dat je begint in het Engels en denkt, dit klopt niet helemaal. Laat ik het eens in het Nederlands proberen.
0: Ja.
2: Dus het is wel echt in het moment dat je dat bepaalt. En niet van tevoren dat je denkt, oh, we hebben een Nederlands nummer nodig. Ik ga nu Nederlands schrijven.
0: Ja, precies. Want hoe is die verdeling trouwens eigenlijk? Dat heb ik nog helemaal niet gevraagd. Met het songwriting, hoe verdelen jullie dat?
1: Nou, soms kom ik met een nummer en soms komt Liz met een nummer.
0: Ja. Nee,
1: we schrijven allebei nummers en dan komen we ze heel enthousiast met elkaar delen. En dan itereren we ook op elkaars nummer om het weer te verbeteren.
0: Nou, wat goed zeg. Ja, ja. Dat kan inderdaad ook wel. Want vaak heb je ook één iemand die alles schrijft of één iemand de muziek en de ander weer de teksten. Maar dat gaat bij jullie eigenlijk een beetje door elkaar heen. Nou, dat is toch mooi. Ja, inderdaad, zoals die single waar ik net al over had. Er is ook een EP uitgekomen. En nou moet ik hem niet gaan verspreken. Ideoglossia. Ideoglossia.
2: Klopt.
0: Kijk, in één keer. Waar komt die naam vandaan, jongens? Ik vind het wel mooi.
2: Ja, dat is een goede vraag. Mijn broertje die zei op een gegeven moment gewoon een keer dat woord. Want dat vond hij een cool woord. Toen dacht ik, wow, dat is echt een heel vet woord.
0: Ik snap hem wel.
2: En het intrigeert, want wat betekent het nou? En wat zegt het? En toen waren we bezig met die EP en we waren natuurlijk op zoek naar de naam. Dus ik dacht van, ik ga die naam gewoon stelen. Ik ga hem ook gebruiken.
0: Ja.
2: En het is eigenlijk, waar het vandaan komt, is een taal die alleen een tweeling met elkaar kan spreken. Dus alleen zij tweeën begrijpen die taal.
0: Oh, okay.
2: Je kan natuurlijk breder trekken. Ik denk dat dit ook een beetje onze taal is. Deze muziek is onze taal om met de rest van de wereld te praten.
0: Mooi, inderdaad, zo'n naam waar je dan op komt, die dan toch nog wel betrekking heeft, dat echt wel een betekenis heeft ook in jullie muziek.
2: Ja.
0: Dat is toch mooi. Maar ik heb begrepen ook dat die is afgelopen, wanneer is de EP uitgekomen? Dit jaar, hè?
2: Februari, ja. Maart, zoiets. Ja.
0: Maar het is niet de enige die dit jaar gaat verschijnen.
2: Nee, zeker niet.
0: Vertel,
2: we zijn hard aan het werk.
0: Ja?
2: We zijn nu druk bezig met de tweede EP afmaken. Die willen we zo rond september, oktober uitbrengen. En daarna komt er nog eentje eind dit jaar.
0: 3 EP's.
2: Ja.
0: Maar je zou ook kunnen zeggen, we maken 1 album.
2: Ja.
0: Waarom is de keuze voor 3 EP's gevallen?
1: We hebben ervoor gekozen omdat we wilden graag dat we nummers in een soort van pakketje konden uitbrengen van nummers die goed bij elkaar passen. Het is ook daarom zo dat bijvoorbeeld de eerste EP zijn allemaal nummers die Liz heeft geschreven. En het volgende zijn dan nummers die ik heb geschreven. En dan kunnen we ook daarin het uiterste zoeken in hoe kan je die nummers zo heel erg aan elkaar verbinden dat het één familietje wordt. En dat wilden we graag 4 keer doen, want we hadden wat nummers klaar liggen die zo goed bij elkaar pasten in 4 pakketjes.
0: Prachtig, dus dit is echt inderdaad stylistisch. Het past gewoon beter bij elkaar in losse EP's. Nou, dat is ook wel uniek inderdaad, maar wel mooi. En jullie zijn dus, daar hadden we het net al even over, bezig, bijna in ieder geval, met een tour. Ja. Oefenen, vertel alles, we willen alles weten.
1: Alles, oké. Okay, ja. Ik zei net de datum al verkeerd, dus dat ging al goed.
0: Oh, wanneer is het dan?
1: 15 juli.
0: 2 dagen eerder, dan kunnen we lang te wachten, dat is fijn.
1: In Cynetol, in Amsterdam, samen met Nora Lee.
0: Ja.
1: En we gaan de tour aftrappen. De rest van de tour is in het najaar. En we zijn nog de data nu definitief aan het afspreken met de venues die we hebben benaderd.
0: Ja.
1: En we gaan dus spelen in de mooie samenstelling met Hugo en Eline. En Nora Lee komt met haar volle band.
0: Prachtig zeg. Ja. En die data die staan dus al vast voor die venues. Kan je al een paar dingetjes onthullen? Of is het echt nog strikt geheim totdat alles vaststaat?
2: Nou, wat we wel kunnen onthullen is dat we hebben natuurlijk echt wel veel opgetreden de afgelopen jaren. En voor deze tour zijn we op zoek gegaan naar plekken die net wat kleiner, intiemer of in zekere zin gekker zijn. om op die manier toch iets neer te zetten wat echt van ons voelt. Dus dat kunnen we verklappen. Het zijn allemaal wat kleinere, intiemere venues.
1: Ja, dat past ook wel bij het concept erachter. En de naam die we ook de tour hebben gegeven, Untold Unfold. Namelijk ja, niet vertelde verhalen die voortkomen uit de muziek die we maken, die zich zo kunnen ontluiken tijdens zo'n klein intiem optreden. Een beetje een huiskamergevoel willen we graag neerzetten. Een optreden waarbij je niet zo snel de neiging krijgt om het helemaal met je telefoon te gaan filmen, maar waar je juist wordt gegrepen om even te gaan luisteren en geraakt worden en misschien te denken, oh, dit spreekt mij aan op een wat dieper vlak.
0: Ja, dus het verhalende aspect is ook wel belangrijk voor jullie muziek.
1: Ja, ja. En dat heeft Noralie dus ook. Daarom vonden we het leuk om samen te gaan werken. Daar hebben we elkaar
0: dan,
1: wel gevonden.
0: Ja. Ja, dat begrijp ik heel goed. Hey, we gaan zo eens eventjes naar de muziek weer terug. Want jullie mogen over minder dan 10 minuten gaan optreden hier. Nog even kort, hè, het is moeilijk samen te vatten wat jullie muziek voor stijl is en zo. Maar kunnen jullie even kort vertellen wat de luisteraar zo direct om 8:30 kan verwachten?
2: Oeh, dan moeten we gaan verklappen wat gaan.
0: Nou, je hoeft niet de hele setlist wel, maar even in grote lijnen. Wat kan de men zich op verheugen zo?
2: Nou, we hebben een heel rustig, intiem begin. En ik denk dat wij wel, het is vaak vrij dynamisch. Ook al zijn we maar met z'n tweeën, maar vaak heel klein en dan toch weer heel groot. En nu dan wat minder, maar tijdens de tour zal het ook wel met heel veel lagen zijn. Dus heel veel melodieën bij elkaar.
0: Ja.
2: Zou je misschien nu een voorproefje van krijgen, zoals je denkt, dat vind ik leuk.
0: En dan krijg je het inderdaad in die tour ook nog eens met de hele band erbij.
2: Precies.
0: Kijk, mooi. Nou, dat gaan we zo direct dus merken om 8:30. Ja, ik zou zeggen, jongens, ga je nog even klaarmaken. Maar het klonk al fantastisch, dat komt wel goed, denk ik. Eerst nog even muziek op Haarlem 105. David Guetta, When Love Takes Over.

Arthur Hill op 105, Hot Sprite. Je luistert naar 105 Sessions en het is ondertussen 8:30 geweest. Dus we gaan snel naar de bandruimte. Want daar zitten de dames van False Perspective. Om een mooi optreden te geven hier op deze prachtige, hete zomeravond. Dames en heren, False Perspective.

Het nummer wat we net hebben gespeeld heet Hide and Seek. Die kan je op Spotify al vinden. Het is denk ik het enige of een van de weinige nummers die we daadwerkelijk in de opname ook met z'n tweeën doen. Dus dat is wel leuk. Bij veel andere nummers nodigen we graag allemaal vrienden uit om met ons te spelen. Dat hebben we ook gedaan bij het volgende nummer dat we gaan spelen. Dat hebben we namelijk opgenomen met contrabassist. Dus dat is heel cool. Die staat ook al op Spotify. Het heet Jam Karet. En dat is Indonesisch voor rekbare tijd.

Het volgende nummer spelen we speciaal voor Jorrit. Met heel veel dank dat hij ons heeft geholpen met de drumpartij voor het nummer. Het heet Fragments en het komt uit over ongeveer 2 weken.

We gaan nog één liedje voor jullie spelen. Dat liedje heet Bright and Blue. En we hebben dat ooit super tof opgenomen met een trompetist. Nou, die is er vandaag niet. Dus ik ga mijn best doen.

Ja, dames en heren, dat was hem, hè. Fantastisch, fantastisch, fantastisch. False Perspective hier live op Haarlem 105. Ik denk toch wel echt de ideale manier om zo'n vreselijk hete dag af te sluiten met lekkere, rustige muziek, maar ook nog hele kundige, rustige muziek. Goed, we gaan zo direct nog even kort met ze praten. En hoe ging het optreden? En ja, bovenal, wat komt er allemaal aan de komende tijd? Dat straks. Eerst nog eventjes Callum Scott op Haarlem 105.

0: Ja, False Perspective zit ondertussen weer aan tafel. Liz en Oekne hier bij Haarlem 105. Net een fantastische show neergezet en nu alweer aan de tafel hier. Ja, dames, ik vond het in ieder geval, ik hoor iedereen hier achter de schermen ook, wat een prachtig optreden. Komen ze speciaal voor binnen zelfs, de collega's die normaal lekker in de techniekruimte blijven. Hoe vonden jullie het zelf gaan?
1: Ja, erg leuk.
0: Ja?
1: Ik vond het heel fijn om hier te komen spelen voor jullie.
0: Ja, ja, vond jij dat,
2: superleuk. Het is ook wel heel bijzonder dat je weet dat er mensen luisteren, maar dat je ze niet ziet.
0: Ja,
1: ja,
2: maar dat
1: heel
2: maakt
1: raar.
2: Het wel. Ja, dat heeft ook wel weer iets.
0: Ik kan me voorstellen, als je daar zit. Ja, ik zit hier als enige in de ruimte, ja, ongeveer. En als ik ga klappen, dan overstemt dat alles. Maar inderdaad, het lijkt me best moeilijk om dat te spelen. Of dat er eigenlijk. Ja, er luisteren natuurlijk wel mensen, maar niet fysiek.
2: Nee, ja, het is wel anders, maar. Ik had wel het gevoel dat we erin zaten. Dus dat is altijd fijn.
0: Dat had ik ook wel, ja, inderdaad. Ja. Het ging echt heel erg goed. En jullie hebben één nieuw nummer gespeeld wat nog niet uitgekomen is. En je versprak je weer.
1: Ja, ik
0: versprak
1: me.
0: Je bent niet van de data vandaag, inderdaad.
1: Het is te warm.
0: Nee, vertel, wat het nummer, ja. Welk nummer was het? Laten we daarmee beginnen.
1: Het was Fragments.
0: Ja.
1: En dat nummer, dat brengen we uit op 15 juli, ook dezelfde dag dat we in Sinitol spelen. Dus dat,
0: kijk,
1: is over 3 weken ongeveer, niet over 2. Ja, en dan zit er dus nog wat bij. We hebben namelijk Jorrit, onze oude drummer, gevraagd om ons te helpen met een drumpartij ervoor.
0: Wow.
1: Dus nu was hij super, super klein. Misschien een beetje groter werd hij in het refrein, maar het is een verrassing.
0: Ja.
1: Bij de
2: en klarinet.
0: Oké, dus dat komt er ook allemaal nog aan. Oké, dus het is een verrassing voor de mensen die daar dan. Ja. En wat me ook opviel, inderdaad, jij ging opeens ook, jij ging de trompetist uithangen, maar dan eigenlijk half zingend. Ik vond het wel indrukwekkend.
1: Ja, een beetje scatten tussendoor.
0: Ja,
1: dat
0: inderdaad.
1: Dat heb ik geleerd bij mijn jazzkoor waar ik bij heb gezeten.
0: Maar is dat dan improvisatie? Doe je altijd precies dezelfde woorden?
1: Nee, dat is improvisatie.
0: Ongelooflijk,
1: ja,
0: zeg.
1: Ja,
0: dat vind ik echt, daar heb ik heel veel respect voor. Dat, maar ik ben ook totaal niet in de muziek thuis, hoor. Maar het lijkt me heel moeilijk in ieder geval om zo'n saxofonist of trompetist op te vullen. Ja, jongens, nog meer de komende tijd. 15 juli is het dus de grote dag. Nieuw nummer komt uit en jullie grote show. Verder deze zomer, gaan jullie ook nog lekker op vakantie, welverdiende vakantie? Of gaan jullie echt aan muziek werken, alleen maar optreden?
2: Nou, het idee is om voordat wij op vakantie gaan, de tweede EP af te maken.
0: Wauw.
2: En dan even laten rusten.
0: Ja.
2: Dan nog één keer te luisteren en dan uploaden die boel.
0: En wanneer hebben we het dan over? Wanneer verwachten jullie die nieuwe EP uit te brengen?
2: Ik denk zo half september, eind september, zoiets. Ja.
0: We horen wel weer graag de scoop, hebben wij natuurlijk. We willen graag alles erover horen. Als dat eraan zit te komen, dan bellen we nog even iets dergelijks gezellig. Nog even de laatste, want Remco Lanting van de Disco Train, die om 9 uur begint, staat alweer op de deur te kloppen bijna hier. Waar zijn jullie te vinden? Bijvoorbeeld mensen die jullie kaartjes willen kopen voor jullie show, of die jullie op Instagram willen volgen voor de muziek, behind the scenes, weet ik het wat allemaal. Waar zijn jullie te vinden?
2: Op Instagram, False Perspective Music.
0: Ja.
2: En voor de kaartjes, op de website van Sinitol.
0: Sinitol.
2: Als je nou kaartjes wil kopen in het najaar, volg ons dan op Insta. En dan komen vanzelf alle data en alle websites,
0: super,
2: tevoorschijn.
0: Nee, ik zit even na te denken. Ik denk dat we alles gewoon besproken hebben. En
2: zeker,
0: we hebben een fantastisch optreden gehad. En we weten nu alles over False Perspective. Oftewel, geslaagde uitzending. En ik hoop jullie nog een keer hier komen te verwelkomen over een tijdje. In ieder geval, dames Oekne en Liz, dank jullie wel voor jullie komst.
2: Het
0: was een hele mooie muzikale avond. Zo inderdaad een mooie afsluiting voor zo'n vreselijk hete dag eigenlijk. Ja, volgende week zijn we er uiteraard weer dan weer met een mooie muzikale gast. Wie dat is, ja, dat zie je dan wel weer. Zo direct na 9 in ieder geval dus Remco Lanting met zijn Disco Train. Hele fijne avond.
3: Muziek uit de buurt. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
2: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
1: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat zal helpen zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van het restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zal verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
3: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
1: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. 1 van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de vechtpartij. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Remco Lanting.
4: Vanaf een airconditioned platform is dit een

0: Goedenavond.
1: Dit is Haarlem 105. Get on the floor.

Een hele goede avond. Welkom bij weer een nieuwe Disco Train. Vanavond geheel in het teken van de Summer Vibes. Maar dat zal je niet verbazen. We begonnen wat mij betreft toepasselijk met achtereenvolgens Playa Ita, The Summer is Magic en de Sun Club met Summer Jam. En nu is het tijd om de liefde te verspreiden.

Een heel goed advies met dit weertype. Vamos a la playa. Laten we lekker naar het strand gaan. Maar mocht je dat niet gedaan hebben, dan misschien morgen of in het weekend. Tip vanuit studio, goed smeren. En af en toe hydrateren. Je hoorde Miranda.

zomerse muziek uit Nederland. Marie-José van der Kolk. Maar we kennen haar beter onder haar artiestennaam Luna. Hier op 89.9 FM. DAB Plus en onze apps. De Disco Train Summer Edition. Leek mij wel toepasselijk gezien het weerbeeld van momenteel in den landen. Dansbare muziek uit de 70s, 80s, 90s en zero's. Voorzien van een laagje zonnebrand. En ook de plaat die je nu hoort is Hollands fabrikaat. Uit Haarlem wel te verstaan. Gemaakt door Chocolate Puma, René Terhorst en Gaston Steenkist. Later ook nog vet gesampled door Simply Red in Frank Grant. Here's the good man.

Give it up, dat gaan we zeker niet doen. De komende anderhalf uur. Integendeel, ik ga je vanavond voorzien van de vrolijkste zomerse platen uit de 70s tot de zero's. Je luistert naar de Disco Train vanavond, geel in het teken van de Summer Edition. Zometeen doen we twee van de meest swingende bands uit de jaren 70 en 80. Wie dat zijn, hoor je zo. Maar eerst krijg je twee voor de prijs van één. Het zogeheten Happy Hour, bezongen door de Braziliaanse Deodato hier op 89.9 FM.

dit soort weer vraagt om dit soort muziek. Want anders dat vind ik verder gek. Celebration, Cool in the Gang hier op 89.9 FM, DAB Plus en onze apps. Je luistert naar de Disco Train vanavond. Vanwege het weer The Summer Vibes. Dus allemaal vrolijke, feestelijke en muzikale muziek, het is dubbelop. Muziek die de zon in je hart doet schijnen. En dat gaan de broeders Chris, Patrick en Alex ook voor je doen. Afkomstig van het eiland Martinique, de Gibson Brothers. Hier op 89.9 FM. DAB Plus en onze apps. En mocht je verzoekjes hebben, 0600 505 38 via WhatsApp. Zolang het feestelijk, zonnig en muzikaal is. En wij gaan lekker luisteren naar de Gibson Brothers. Begin jaren 80 met Que Será Mi Vida.

heerlijke. Althans, dat vindt de DJ van dienst. En mocht jij dat ook vinden, laat het me weten. Op 06-105-105-38 via WhatsApp. En via dit medium kreeg ik het navolgende verzoekje. Vaste luisteraar van dit programma al vanaf de begintijd. Maak mij trots. Ronald Erkelens uit Amsterdam komt met een hele fijne plaat. Wat ons energie gaat geven. Wie dat is, dat hoor je zo.

Ik hoop dat je van dat. Ik hoop dat je van krijgt High Energy. Evelien Thomas, 1984. Aangevraagd door Roland uit Amsterdam. En mocht jij een verzoekje hebben, 0600 500 538. Via de WhatsApp voor een Summer Edition Disco Train van vanavond. En van de ene prettige stem naar de andere. Evelien Thomas gaat feilloos over in die van Jocelyn Brown.

Nevada, dat is een cool. Somebody Else's Guy. Je hoort het, Justin Brown hier op 105 tijdens de Disco Train. Over zomerse muziek gesproken, Jazzy Jeff en The Fresh Prince hier op 105. En Summertime.

Hoe zomers wil je het hebben? Jesse Jeff en de Fresh Prince met aansluitend de witte swimslip van George Michael. Zwoele klank hier tijdens de Disco Train Summer Edition op 105. We gaan richting de klok van 10 uur. En dat doen we met Galaxy en Riggiera.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
2: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
1: De wedstrijd Nederland-Tunesië staat op de planning voor 1 uur vannacht. Onze tijd is dat. Het weer hier blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het meer af tot een graad of 14. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A6 Muiden richting Lelystad bij Almere Oostvaarders heb je nu 25 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

Maar dat hoor ik graag. You Bring On The Sun, London Beat, hier op Haarlem 105 tijdens de Disco Train Summer Edition. Tot 11 uur ben ik bij je met de lekkerste soul, funk, disco en R&B. Maar dan gehuld in een zomersjurkje of zoals je wilt, een chino. En mocht je verzoekjes hebben op dit vlak, app mij in de studio 0600 505 38. Dan komt hij tussen nu en 11 uur wellicht nog langs. En anders draai ik hem in een van de volgende edities. Nogmaals, welkom bij de Disco Train. Met nu meneer Gnarls Barkley en Crazy.

bent toch zeker niet gek? Crazy, Gnarls Barkley hier op 105. Tijdens de welbekende discotrain op de donderdagavond. En dan krijg ik een verzoekje binnen van Michel uit Amersfoort. Wat een fijne plaat, wat een goede keus. Had ik niet beter kunnen doen. Dus Michel, dankjewel voor jou en alle andere luisteraars van dit programma. Jimmy Bohorn hier op 105. En Dance Across the Floor.

In dit programma prima weer. Dance Across the Floor. Misschien nu een beetje warm. Maar de disco train is airconditioned. Dus leef je uit, zou ik zeggen. Verzoekje van Michel uit Amersfoort. En Napine Dancio doen we weer een verzoekje. Maar ditmaal uit Amsterdam.

tabaksindustrie. Pino D'Angio, Marco Alidea hier op 105 tijdens de Disco Train Summer Edition. Pino is niet meer, maar om een heel groot cliché te gebruiken. De muziek is tijdloos en die blijft gewoon bestaan. En vandaar dat we deze fijne plaat hebben gedraaid. En er komt weer een fijne plaat aan. Verzoekje van Eer aan het Amsterdam. Joe Bataan en Reppo Kleppo.

En zo is het. Ik doe de deur dicht. Moses, we just hier op 105 tijdens de Disco Train. En deze plaat is wat mij betreft toepasselijk. 18 juli, Pride Haarlem. En deze plaat leek mij toepasselijk. Inclusiviteit alom hier op deze zender. 89.9 FM. Van hier op 105. En Color Malone.

Summer edition van de Disco Train. Zojuist Fun, Call My Love, Ken Laszlo's Tonight die je nu hoort. En wie voor je klaar staat, Zilver Pozzoli met Around My Dream. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Nog 20 minuten of 22, de lekkerste soul funk disco en R&B. Met een zomers sausje.

Silver Pozzoli hier op 105 tijdens de Disco Train Summer Edition. Around My Dream. En we gaan het meemaken. Afgelopen nacht was niet een hele beste nacht, maar het zullen meerdere luisteraars last van gehad hebben. Vanwege de warmte. Ik ben niet voorzien van een airconditioning. Vind ik ook een beetje overdreven. Gezien het klimaat van Nederland. Maar... je luistert naar de Disco Train Summer Edition, wat ik al zei. Met nu de volgende plaat. En die is van Wakefield en Think of You.

Best een ondeugend plaatje van Wakefield. When I think of you, I need your body inside. Ja, daar mag wat van gevonden worden. Anno 2026. Maar fijn is die wel. Wakefield hier op 105. Think of you. En aan wie denken we dan nog meer, behalve aan Wakefield? Ja, when I think of you. Dat is van mij naar jou als luisteraar. Maar natuurlijk ook een dikke vette knipoog. Naar Miss Jackson, if you're nasty. Janet Jackson staat voor je klaar. And when I think of you.

Ik heb hem nog mogen zien. Volgens mij was het 1991 in Ahoy, Rotterdam. Janet Jackson en When I Think of You. Nou, daar zou ik verder niet over uitweiden. Wie nu klaar staat, of wie al hoort, ABBA met die hele fijne zomerse plaat. Speciaal voor collega Jan. Summer Night City hier op 105. Dat is de Disco Train Special Edition. En dan gaan we richting de laatste plaat. En wie dat is, hoor je zo. Maar eerst Annevriet, Björn, Benny en Agneta.

wel een van mijn persoonlijke favorieten van de band ABBA. Summer Night City. En daarmee komen we alweer aan bij de laatste plaats van vanavond. Van de Disco Train Special Edition. De Summer Edition, zo gezegd.

De laatste plaat van vanavond is die van Arrow. Een toepasselijke wat mij betreft. Hot, hot, hot. Dat was het, dat is het en dat blijft het nog even. Dit was de Disco Train van deze week. Heel graag. Tot volgende week.

0: Dit was de Disco Train. Morgen om 7 uur zijn we weer live met vandaag de dag Rob Jonker. En tot die tijd vannacht lekker non-stop. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren. Of ga je misschien voetbal kijken. Doe aan je goed bij voet. En heel graag tot volgende week.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Veel scholen en universiteiten zijn morgen dicht en in de provincies waar code rood geldt wordt geen post bezorgd. Twee mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. Indertijd gingen de twee daders er met veel geld vandoor. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Op sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlandse elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Wat de gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

0: Dit is 105. Het is middernacht.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de Straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Perzische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de Straat van Hormuz te beëindigen. Maar er liggen nog honderden schepen te wachten. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer, het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

zou je doen? Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen?

0: never me.
1: Dit is 105. Het is 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het hardstyle festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daarvoor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Normaal trekt het festival, een van de grootste van Nederland, 72.000 bezoekers per dag. Vanwege de hitte was al besloten om minder bezoekers toe te laten. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Gisteren zijn in Nederland 3 zwemmers verdronken. In Utrecht verdween een jongen van 13 in de Strijk Viertolplas. Na een paar uur werd zijn lichaam gevonden. In de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21. Hij was van een brugpijler gesprongen en kwam niet meer boven water. En in Middelaar in Noord-Limburg werd een zwemmer overvaren door een boot. Hij overleefde dat niet. De politie heeft iemand aangehouden, mogelijk de bestuurder van de boot. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten, meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de wet Open Overheid bij alle 342 gemeenten. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het Nederlands elftal is de WK-wedstrijd tegen Tunesië voortvarend begonnen. Na 7 minuten stond Oranje al met 2-0 voor door een eigen doelpunt van Tunesië en een treffer van Brobbey. Daarna werd er in de eerste helft niet meer gescoord en nu is het rust. De twee andere landen in groep F, Japan en Zweden, spelen ook tegen elkaar. Daar is de ruststand 0-0. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een